0: de afgelopen jaren volledig ingezet voor Oranje. De bond gaat nu op zoek naar een opvolger, zodat er in september een nieuwe bondscoach kan zijn voor de start van de Nations League. En Italië heeft voor 15 miljoen euro een eeuwenoude muurschildering gekocht uit een Etruskisch graf. De schilderingen zijn meer dan 2300 jaar oud en stammen van de Etrusken. Het volk dat in Midden-Italië leefde voor de Romeinen. Volgens de Italiaanse overheid horen de kunstwerken bij het cultureel erfgoed van het land en moeten ze voor iedereen te zien zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden. En plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui. En het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun baan, blijkt uit onderzoek van Motivaction. 1 op de 5 werkenden vreest dat ze binnen een jaar op zoek moeten naar ander werk. 2 jaar geleden was dat nog ongeveer de helft, schrijft de Telegraaf. Vooral mensen in de horeca of detailhandel zijn onzeker over hun baan. De familieleden van 5 Venezolaanse mannen hebben in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen president Maduro. Volgens hen is hij verantwoordelijk voor de dodelijke politieacties, waarbij tussen 2017 en 2020 meer dan 1000 mensen werden gedood. Maduro zit sinds begin dit jaar vast in een gevangenis in New York. De Amerikaanse bondscoach heeft zijn excuses aangeboden voor zijn felle reactie richting journalisten na de WK-wedstrijd tegen Turkije. De VS verloren met 3-2, maar werden wel groepswinnaar. De bondscoach ergerde zich eraan dat de vragen vooral over de nederlaag gingen. Achteraf zegt hij dat hij uit frustratie reageerde. En de bezoekers van DEFCON 1 die hun ticket via de officiële ticketshop hebben gekocht, krijgen een tegemoetkoming nadat het festival vorige week werd afgelast vanwege code rood. Ze kunnen hun geld terugkrijgen of kiezen voor een gratis ticket voor de volgende editie. Volgens de organisatie is dat bedoeld als een eerlijke oplossing voor alle gedupeerde bezoekers. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima ligt tussen de 13 en 15 graden en plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Afrika van der Meijs. De WK-wedstrijd tussen gastland Mexico en Ecuador is door het noodweer later begonnen. Door hevige regen en onweer rond het stadion werd de aftrap een uur uitgesteld. Beide ploegen zijn inmiddels begonnen aan de 16e finale in Mexico-stad. De KNVB moet op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Ronald Koeman. Veel supporters noemen Arne Slot als mogelijke opvolger, omdat hij bekend staat om aanvallend voetbal. Maar ook namen als Peter Bos en zelfs Sarina Wiegman worden genoemd. Veel tijd heeft de KNVB niet. Oranje speelt in september alweer tegen Duitsland in de Nations League. De voormalige Israëlische legerleider IJzerkot wil de nieuwe premier van Israël worden. Hij heeft officieel zijn verkiezingscampagne gestart en neemt het bij de verkiezingen in oktober op tegen huidige premier Netanyahu. IJzerkot was eerder de hoogste militair van het Israëlische leger en is al langer kritisch op het beleid van Netanyahu. En het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima ligt tussen de 13 en 15 graden en plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Afrika van der Meijs. Het Nederlands elftal is vanavond alweer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. Oranje landt rond 22:50 op Schiphol. Niet alle spelers vliegen mee terug. Een deel reist vanuit de Verenigde Staten direct door naar een andere bestemming. Nederland werd gisteren in de 16e finale van het WK uitgeschakeld door Marokko. Steeds meer Nederlanders zijn onzeker over hun baan. Uit onderzoek van Motivation blijkt dat 1 op de 5 werkenden denkt binnen een jaar op zoek te moeten naar een andere baan. 2 jaar geleden gold dat nog voor de helft. Vooral in de horeca, detailhandel en klantenservice maken mensen zich zorgen. Bestellen bij webwinkels als Temu en Shein kan vanaf vandaag duurder uitvallen. De Europese Unie voert een nieuwe heffing in op pakketjes van buiten de EU, meldt het AD. Voor elk pakket betaal je minimaal 3 euro extra. De maatregel moet oneerlijke concurrentie tegengaan en ervoor zorgen dat de buitenlandse webshops zich beter aan de regels houden. En niet alleen op land, maar ook in zee sneuvelen hitterecords. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus is het zeewater wereldwijd warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat kan grote gevolgen hebben. Warme zeeën houden de lucht langer warm, kunnen stormen sterker maken en vergroten de kans op extreme regen. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is droog bij 13 tot 15 graden. Later vandaag zijn er stapelwolken en schijnt de zon. Lokaal is kans op een bui, vooral in het noorden. En het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft een tiener opgepakt die een terroristische aanslag zou hebben voorbereid, meldt Nieuwsuur. De verdachte handelde vanuit nihilistisch extremisme. Een vorm van extremisme waarbij het draait om het veroorzaken van geweld en chaos zonder een duidelijk politiek of religieus doel. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram, een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen. Maar hij zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Hij lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. En het Nederlands elftal komt vanavond aan in Nederland na de uitschakeling op het WK. Ze landen rond 11 uur op Schiphol. Niet alle spelers vliegen mee terug. Een deel reist vanuit de Verenigde Staten direct door naar een andere bestemming. Nederland werd gisteren verslagen door Marokko na strafschoppen. Het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is droog bij 13 tot 15 graden. Later vandaag zijn er stapelwolken en schijnt de zon. Lokaal is kans op een bui, vooral in het noorden. Het wordt 22 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Veel mensen maken zich zorgen om hun baan. En als ze worden ontslagen, zijn ze ook bang dat ze geen nieuw werk kunnen vinden, blijkt uit onderzoek. Volgens de Telegraaf speelt dat vooral bij mensen in de horeca of bij een klantenservice. Die angst is er totaal niet in de bouw, de techniek of de zorg. Daar is werk genoeg. Ronald Koeman trekt zijn conclusie na de afgang op het WK en stapt op. De droom om geschiedenis te schrijven is niet uitgekomen, schrijft hij op Insta. Oranje komt vanavond laat aan op Schiphol, dat is eerder dan verwacht. Niet alle spelers komen terug naar Nederland. Die in het buitenland wonen gaan direct door naar huis. Iets bestellen bij Temu of andere webshops buiten de EU wordt vandaag duurder, want er komt een Europese heffing. Die is minimaal 3 euro per pakje, maar kan oplopen als je meerdere spullen bestelt. De EU wil zo de stortvloed van onveilige producten zoals opladers afremmen en oneerlijke concurrentie tegengaan. En gastland Mexico is een ronde verder op het WK. Ecuador werd met 2-0 verslagen zojuist. Frankrijk is ook door na een makkelijke 3-0 overwinning op Zweden met 2 doelpunten van Mbappé. Hij zit Lionel Messi op de hielen voor WK-topscorer aller tijden. Het scheelt 1 doelpunt. Noorwegen won met veel moeite van Ivoorkust vannacht. Het weer van Weer Online. Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een buitje vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: hier op Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, 9 over 7. Het is 1 juli. Op de helft van het jaar zijn we. Wat een feest. En op deze dag in 1903 vertrekt de allereerste Tour de France. Het was de Ronde van Frankrijk. 1903, de allereerste.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Gisteren sloot de bandenfabriek Apollo Vredestein in Enschede definitief de deuren. Na 78 jaar komt er een einde aan de fabriek. Voor veel mensen is het een verdrietig moment. Het is een zwarte dag, zeggen ze. Lees het na op 120.nl. Dinsdagavond was er een smulbrand in de woning aan de Wonderdwarsstraat in Almelo. De brand was in een kamer van woongroep De Wonde. De brandweer bluste de brand en ventileerde het gebouw om rook en brandlucht te verwijderen. Niemand raakte gelukkig gewond. De gemeente Wierden heeft een nieuwe kinderraad met de nieuwe kinderburgemeesters. Ze werden maandag benoemd. Na de zomervakantie gaan ze officieel aan de slag. Beeld op 120.nl te zien. En ZGT heeft opnieuw erkenning gekregen van de samenwerkende top klinische ziekenhuizen. Daarmee laat het ziekenhuis zien dat de zorg voor mensen met prostaatkanker van hoge kwaliteit is. Ook daarna te lezen op 120.nl. Vandaag zonnig, later stapelwolken, maar de zon blijft schijnen vandaag op deze woensdag. Vanmiddag kan er plaatselijk een klein buitje vallen en de temperatuur 26 graden op deze woensdag in Twente. Lekker genieten!

We gaan naar de rondgang van Tubbergen. We zijn niet meer bezig, dat hoor je in de show. En we gaan ook naar Proef de Natuur met Clementine en Angeline. En later hebben we nog over steun van de gemeente en COGA's voor structurele sport.

0: om rustig wakker te worden. Raccoon en Laugh About It hier op Twente FM.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 1 juli. Vandaag op deze dag in 2008 gaat er een rookverbod, algemeen rookverbod van wordt verkracht in de Nederlandse horeca. Het verbod geldt ook voor poppodia, disco, speelautomaten en feesthallen. Veel grote cafés hebben speciale afgesloten rookruimtes ingericht waar roken nog wel is toegestaan. 2008 ging dat op deze dag in. Dan 2000, de gebruikname van de Zonsbrug, de vaste verbinding tussen Denemarken en Zweden. En 1999, 4 gevaarlijke hondenrassen gaan in de ban. De American Staffordshire, de Fia Bastellero, de Dogo Argentino en de Mastino Napatilano. Die gaan dus in de ban, mag je dus niet meer op straat laten zien. En er is ook een, even kijken, een muilkorfplicht. Dus ze mogen niet meer gefokt worden en er is een muilkorfplicht. Nou, inmiddels zijn ze allemaal, denk ik, uit de wereld. Tenminste, dat mag je hopen, 1999. Dan 1997, Groot-Brittannië geeft Hongkong terug aan China. En 1991, einde van het Warschau-pact. Het politiek-militaire bondgenootschap onder leiding van de Sovjet-Unie wordt officieel ontbonden op een bijeenkomst van de Oost-Europese leiders in Praag, 1991. 1963, de postcode wordt geïntroduceerd voor de post in de Verenigde Staten. En Willem Duis maakt zijn televisiedebuut als presentator, 1959, legendarische Willem Duis. Dan 1904, de opening van de derde moderne Olympische Spelen in St. Louis in de VS. Er zijn geen Nederlandse deelnemers. Het meest bizarre onderdeel was de marathon. Die werd gelopen in de hitte over stoffige wegen waar auto's en paarden grote stofwolken veroorzaakten. Dat gebeurde op deze dag in 1904. En de allereerste Tour de France, 1903, gaat van start op deze dag. Dan de top 40. Die was gedateerd op deze dag in 1989. En de binnenkomers van die lijst als volgt: op 37, Like the Way I Do van Melissa Etheridge. Op 33, Miss You Like Crazy van Natalie Cole. En Back to Life van Soul to Soul komt binnen op 32. Dan Tell It Like It Is van Don Johnson is de binnenkomer op 29. En de hoogste nieuw binnenkomer, Guns N' Roses, Patience op 26. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 38.

Prachtig lief liedje uit de zomer van 1989. Eddie Brickwell en de New Bohemians. En uiteindelijk wordt het nummer 32. Staat 3 weken in de top 40. En komt binnen op deze dag in 1989 in de lijst. Op nummer 38. Dan de top 3. Man Child van Nina Cherry op 3. Op 2. Marina, Rocco en the Carnations. En op 1 blijven staan No More Boleros van Gerard Joling. De nummer 1 van 1 juli 1989.

0: Het is Rain Me In, het is Sam Fender, Olivia Dean hier op Twente FM. Straks gaan we naar de feesten in Overdinkel. Die gaan plaatsvinden komende week, komend weekend al. En straks ook een strijdnieuws.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl. Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: Het is 1 minuut voor 7:30. Eerste hoogtepunten uit de nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
0: Dag Mario.
6: Ronald Koeman is weg als bondscoach. Na het debacle tegen Marokko heeft hij zelf besloten op te stappen. De KNVB moet vaart maken met zijn opvolger. In september speelt Oranje alweer in de Nations League. 1 op de 5 mensen is bang dat ze komend jaar een nieuwe baan moeten zoeken. Volgens de Telegraaf is dat aantal in 2 jaar tijd verdubbeld en speelt het vooral in de horeca of bij de klantenservice. En de Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela zochten naar overlevenden van de aardbevingen gaan weer naar huis. De kans dat we nog mensen levend onder het puin vinden is klein, zegt een woordvoerder op Radio 1.
0: Mario, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Na 78 jaar is de bandenfabriek van Apollo Vredestein in Enschede nu echt dicht. De bandenproductie wordt verplaatst naar India en Hongarije, waar de lonen en productiekosten een stuk lager liggen. De sluiting van de fabriek in Enschede kost moederbedrijf Apollo ongeveer 98 miljoen euro. Zo stelt de financieel directeur van het bedrijf. Gisteren namen honderden medewerkers afscheid van elkaar in Enschede. Het was soms best emotioneel.
8: Het is een zwarte dag. Het is afgelopen. Het is finished.
9: Het was echt voor ons een familiebedrijf.
10: Nou, toch wel een beetje verbitterd. Omdat ik nog steeds vind dat het niet nodig was geweest.
7: Gaat Overijssel 177 miljoen euro uittrekken voor de vloedbeltverbinding, de rondweg om Zenderen. Provinciale staten stemmen daar vandaag over. Voorstanders wijzen op de verkeersdrukte door Zenderen, maar tegenstanders vinden het zonde van de natuur en noemen het geldverspilling. Over de rondweg is al jaren veel te doen, maar de aanleg van de weg wordt steeds duurder. En een grasmaaier heeft gisteravond voor flinke schade gezorgd in Enschede. De maaier vloog aan de buitenzijde van een flat aan de Paulus Potterstraat in brand. Dat zorgde voor flinke rookontwikkeling. Meerdere woningen werden ontruimd en de flat heeft aanzienlijke rookschade opgelopen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekendgemaakt. En dan het weer voor Twente. Het wordt een zomerse dag bij zo'n 25 graden. Ook morgen verloopt zonnig. Dan wordt het dan met 23 graden wel iets frisser.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? We beginnen met de A35. Daar is een file geconstateerd tussen Almelo-West en Wierde-West. 4 minuten over 3 kilometer op dit moment. En andersom natuurlijk ook. Dat is de N35. Dat is de route Zwolle richting Enschede tussen Nijverdoost en Wierde. Daar is een vertraging van 3 minuten. 1 controlepost die wordt gezien op de A35. Dat is bij 69.3. Daar staan ze te controleren om precies te zijn tussen Enschede en Enschede West.

0: live. Hier op Twente FM in Twente wordt wakker. Gisteren hadden we het over het NK Atletiek in Hengelo. En ja, Henk Koopman die zoekt daarvoor nog enkele vrijwilligers. Hoe zit het, Henk?
1: Voor het derde op in volgende jaar organiseren wij in het weekend van 25 en 26 juli het Nederlands kampioenschap atletiek. En dat is voor de senioren. Daarin, en die toezegging hebben we nu ook dit jaar weer, kunnen we verwachten dat de top van Nederland volledig aanwezig zou zijn. Femke Boerspol, Joeri Klinken, Niels Laros, noem ze allemaal maar op. Die ook die hele goede prestaties tijdens de FBK neergezet hebben. Komen allemaal naar Hengelo om daar toch te strijden om het Nederlands kampioenschap bij de senioren. Van alles. We zoeken mensen die op een parkeerterrein als parkeerwacht willen gaan staan. Of die bij de ingang controle willen doen. Willen helpen bij de catering. We hebben een kledingdepot. Daar zoeken we mensen voor die de kleren van de atleten in ontvangst willen nemen.
0: Nou, even kijken op de website van het NK Atletiek in Hengelo. Daar kun je aanmelden als zijnde vrijwilliger.

0: Lost Frequencies en Bastille. En head down hier.
1: Don't hang your head down, head down.
0: Op Twente FM.
2: Een
0: greep uit de verjaardagslijst. Onder andere jaren vandaag Jeff Wayne, Eve of the War wordt 83. John Farnham is 77 geworden. En Harry Jekkers van het Klein Orkest wordt 75. Glenn Miller Anderson is 58 geworden.

0: Deborah Harry, vandaag jarig, oftewel de zangeres van Blondie. Zij wordt 81. Het was niet de grootste deze, maar wel een leuke Islands of Lost Soul klein hit. Ergens begin jaren 80. We zeggen gefeliciteerd. We gaan naar de dorpsfeesten in Overdinkel, want die zitten eraan te komen. En ja, we zijn al druk doende natuurlijk met allerlei feesten. Zometeen even zo'n zomerpauze en dan hebben we nog nazomerfeesten. Hoeven we niet aan denken, nazomer. We zitten er weer in, dus lekker genieten. We gaan naar Stefan. Stefan, goedemorgen, want ja, komende vrijdag gaat het los, hè?
1: Goedemorgen, Wim. Ja, zeker. Eindelijk weer.
0: Je hebt er lang op moeten wachten, hè?
1: Ah, nee, altijd wel zin in een feestje, toch?
0: Ja, nee, zeker weten. Het is altijd leuk, hartstikke goed.

0: Zeg, hoe gaat het eruit zien in Overdenkel? Elk jaar in hetzelfde weekend?
1: Elk jaar in het eerste weekend van juli inderdaad. En ja, dat hebben we 3 jaar geleden weer een beetje opgepakt. Op het Dorpsplein in Overdenkel. Helaas dit jaar, maar dat weten we allemaal inmiddels, zonder het Nederlands elftal op het plein.
0: Verdorie, hoe kan dat, hè?
1: Ja, goed, dat hebben we 2 nachten geleden gezien.
0: Ja.
1: Dus ik ben vandaag iets anders opgestaan dan gisteren, iets vrolijker. Maar terug naar het Dorpsfeest. We beginnen vrijdag met een ondernemersbarbecue met de ondernemersclub uit Overdenkel. Volgens mij zijn we met een goede 70 ondernemers gezellig aan het barbecue op het plein. S'avonds gaan we door naar een feestavond waarbij de Euro's op het podium staan. Vorig jaar voor het eerst gedaan en dit jaar doen we dat weer. Ja, dat was fantastisch.
0: Een thuiswedstrijd, hè?
1: Ja, voor de jongens is het thuiswedstrijd en ja, dat wordt heel goed ontvangen. En de jongens zetten ook gewoon iets geweldigs neer. Dus ja, dat is voor vrijdag. En zaterdag gaan we dan door met het programma. Beginnen we rond het middaguur met een dorpslunch. Die wordt aangeboden door de Plus hier in Overdenkel, Plus van Haren. En daarna een kindermiddag, s'avonds weer een feestavond. Er staat een tribute band, Tribute to All. Die begint rond de uur of 7. Daarna partyband Herde en Meester. En zondag schieten we een beetje terug in de traditie van wat vroeger ook het Uregiofeest was. Maar de heren en dames van de Grenslandkapel staan dan op ons podium. En we sluiten af met Danny Panadero. En wat ook heel leuk is, is dat de dames en heren van Rintintin uit Losser, ja, die komen ook nog even voor een gastoptreden.
0: Oké, dat is leuk, dus, ja.
1: Ja, vind ik wel. Vind ik echt heel leuk. Ja, die sluiten even aan bij de Grenslandkapel. Maar dat is ook wel heel leuk om die samen op het podium te zien natuurlijk.
0: Zeker weten. Hey, is alles in de buitenlucht of hebben we nog een tentje, stel dat?
1: Nou, vorig jaar is onze zondag volledig in het water gevallen. Dus we hebben dit jaar ook een tent staan. Of een tent, een overkapping eigenlijk. Een grote overkapping. En ja, dat is ook natuurlijk lekker als ik nou naar de weersvoorspelling kijk. In plaats van de regen kan het ook wel even lekker zijn voor een beetje schaduw.
0: Ja, ja, zeker weten. Ja, je moet tegenwoordig rekening houden met allerlei soorten weertypes, hè, natuurlijk, als zo'n evenement plaatsvindt. Wat dat betreft. Maar ook mooi natuurlijk in de buitenlucht wat dat betreft. Hey, je had het over de regiofeesten. Was er niet vroeger ook met de braderie en dat soort dingen?
1: In braderie hebben we helaas niet meer.
0: Nee, maar dat was toen toch?
1: Inderdaad wel.
0: Ja.
1: Ja, toen was het wel. Helaas is die uit het programma. Maar goed, ik denk dat we nog heel veel leuke dingen hebben die wel doorgaan. Maar vroeger was het inderdaad.
0: Ja. Had je het programma trouwens rondom de Nederlands elftal ook gebouwd? Ik bedoel, ja, het zou dan de zaterdagavond zijn. We dachten allemaal nog maandag overdag van, nou, zaterdag is de volgende wedstrijd van de Nederlands elftal. Iedereen had al een barbecue aan laten rukken. Maar ik weet niet hoe dat bij jullie was.
1: Sterker nog, Wim, ik heb nog een paar honderd oranje zonnebrillen over.
0: Oh, goeie genade.
1: Dus mocht je niet onder de overkapping kunnen staan, dan heb ik ook nog zonnebrillen voor iedereen.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, weet je, groot scherm hadden we wel geregeld, maar goed.
0: In Gronau hebben ze nog een aantal witte zonnebrillen over, Stefan. Dus misschien kunnen we een leuke combinatie maken. Hè?
1: Ik denk dat het heel gezellig staat, wit en oranje door elkaar. Ah joh, we hebben genoeg andere leuke dingen en...
0: Nee, joh, dan mag de pret niet drukken. Ze zijn we het al lang weer vergeten. He, dan kijken we naar de tour. Ook goed, wat dat betreft. Vrijdagmiddag dus het ondernemersgebeuren. Ik neem aan dat alle ondernemers op de hoogte zijn, toch? Hoop ik.
1: Ja, zeker, zeker. Dat is een mooie fanatieke groep. Doen heel veel leuke dingen, ook samen. Die zetten ook de bogen op. Dus als je Overdenkel nou inkomt, staan er een paar prachtige bogen. Dat doen ze eigenlijk bij alle activiteiten in Overdenkel. Of bij alle grote activiteiten in Overdenkel. Ja, en die zijn wel op de hoogte. En anders waren er ook niet zoveel ondernemers gekomen vrijdagmiddag.
0: Goed zo, dat begint om 5 uur vrijdagmiddag. Nou ja, voor de rest alles het hele weekend lang in Overdenkel. En jij zorgt dat het allemaal in goede banen wordt geleid, Stefan, toch?
1: Ja, zeker. Maar dat doen we samen met een hele grote groep. Er zijn steeds meer mensen, organisaties die gezellig samenwerken in Overdenkel. En dat leidt tot hele mooie dingen. Dus dat komt helemaal goed.
0: Nou, lekker genieten. Komend weekend dus Dorpsfeest Overdenkel. Stefan Kotter, ik dank je wel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
4: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
5: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goren Nieuwheden.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De KNVB is begonnen aan de evaluatie van het WK, maar Ronald Koeman heeft zijn conclusie al getrokken. Het viel tegen en hij stopt als bondscoach. In Zeist hadden ze er al rekening mee gehouden, maar ze moeten wel haast maken met het vinden van een nieuwe bondscoach. In september wacht de Nations League al voor Oranje. Het aantal mensen dat zich zorgen maakt om hun baan is in een jaar tijd bijna verdubbeld naar 1 op de 5. Ze vrezen ook dat ze daarna geen nieuw werk meer kunnen vinden. Volgens de Telegraaf is het vooral een probleem in de horeca en bij winkelpersoneel. In de bouw, techniek en zorg liggen de banen juist voor het oprapen. De Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela actief waren, gaan na 5 dagen weer terug naar huis. Het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen heeft geen zin meer, zegt een medewerker op Radio 1. Want de kans dat er nog mensen worden gevonden is heel klein. De ploeg zat er met 64 reddingswerkers en 8 honden. En tijdens de hittegolf vorige week hebben we 's avonds veel meer stroom gebruikt dan op een normale dag. Volgens aanbieder Essent komt dat vooral doordat koelkasten met warm weer harder moeten werken. Maar er zijn ook steeds meer airco's en die slurpen ook stroom. Overdag gebruikten veel mensen stroom van zonnepanelen die het net niet belasten. Het weer van Weer Online. Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A50 Arnhem-Oss tussen Voorburg en Ravenstein. 9 kilometer en een kwartier extra. Verder in de regio geen files langer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim

0: Robert van Hemert hier op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, deel 2 van de show van 1 juli. We zijn op de helft van het jaar. Het is 8 over 8. En vandaag op deze dag in 1903 vertrekt de eerste Tour de France. Vertrekt van de Ronde van Frankrijk. 1903 op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Gisteren sloot de bandfabriek Apollo Vredestein in Enschede. Dat toch wel eens een definitief als de deuren. Was gewoon even een dingetje, moet ik zeggen. Na 78 jaar komt er een einde aan de fabriek. Voor veel mensen was het een verdrietig moment. Het is een zwarte dag, zeggen zij op 1Twente.nl. En dinsdag was er een smulbrand in de woning aan de Wonde Dwarsweg in Almelo. De brand was in een kamer van de woongroep De Wonde. De brandweer bluste de brand en ventileerde het gebouw om rook en brandlucht te verwijderen. Niemand raakte gelukkig gewond. En de gemeente Wierden heeft een nieuwe kinderraad en een nieuwe kinderburgemeester. Ze werden maandag benoemd. Na de zomervakantie gaan zij officieel aan de slag. Ook een video te zien op 1Twente.nl. En de ZGT heeft opnieuw een erkenning gekregen van de samenwerkende top klinische ziekenhuizen. Daarmee laat het ziekenhuis zien dat de zorg voor mensen met prostaatkanker van hoge kwaliteit is. Ook bevestigt de erkenning de goede samenwerking en de deskundigheid van de medewerkers. Dat is mooi om te horen. Vandaag zonnig, later wat stapelwolken, maar de zon die blijft regelmatig schijnen. Vanmiddag kan er plaatselijke bui vallen. En het wordt 26 graden deze woensdag. Straks een rondgang naar Tubbergen. Is dat zo of zit het anders? Stichting de Rondgang. Alles wat erover verteld. Straks ook Proef de Natuur. En we gaan nog naar de steun van de gemeente en Koga's voor de eerste culturele stichting Perspectief Oldenzaal. Een mondje vol. En nu Jenny B.

Idees. Het is Armin van Buuren en Josh Kambi op het Twente FM. Even kijken, hebben we beet of niet? Nog niet beet van Hubert. Ik ben op zoek naar Hubert, de kwartiermaker in Tubbergen. Heb je hem gezien? Zwaai even. Klaksoneer even. Even kijken, nog andere dingen. Even met een waterpistooltje. Zoiets. Nou ja, hoe dan ook. Het gaat om de rondgang in Tubbergen. Maar nou, u hoort het zelf. Dat is het resultaat van Hubert op dit moment. Ja, het is niet anders. Even niets met Nederland zelf te laten staan. Dat hebben we gisteren al gehad. Dus wat dat betreft, daar zal er niet aan liggen. Maar er komt een rondgang. En wat dat is, daar willen we uitleg over. En dat gaat waarschijnlijk straks misschien nog wel even gebeuren. In deze show. We hebben het over Twente wat wakker. Mocht je zelf wat te wensen hebben, dan laat het ook even weten. Dat kun je doen via de 120-app of twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linker icoontje. En je kunt dan ook plaat aanvragen. Bijvoorbeeld voor 6 op rij straks na 9 uur. 6 platen zonder praten. Het is altijd een feest om daar toch wat mee te doen. En vooral als het om een zomerse plaat gaat. Dus laat het even weten wat we kunnen draaien straks na 9 uur in 6 op rij. Nou, nog steeds niks van Hubert. Dan maar niet. Oké, plaatjes maar weer. We doen het graag op Twente FM. De Bouza bijvoorbeeld. Magnetic.

0: Het is Post Malone hier op Twente FM op deze woensdagochtend. Nou, Hubert is nog niet getraceerd. Ook niet met een waterpistooltje. Nou, kop in. Ja. Plaatsvergaan is opgestaan, zeg ik altijd. Gisteren hadden we wel burgemeester Roelof Bleker aan de lijn. Dat had met name te maken over het vuurwerkverbod en alles wat eraan zit te komen. Hoe gaan we dat allemaal handhaven en dat soort toestanden meer? Dat is allemaal lastig. En ook voor die vergunningen die dan af moeten worden gegeven aan buurtfeestjes. Toch, burgemeester?
1: Zeker.
0: Ja, hè, zeker. Dat is zeker zo. Absoluut.
1: Ja, er is een algemeen vuurwerkverbod. Daar heeft de Tweede Kamer mee ingestemd. Dus dat betekent als je nu vuurwerk afsteekt, dan ben je illegaal bezig. 20% van de Enschedeërs zegt van nou, dat gaan we toch wel doen. Dus we halen wat in Duitsland of we zien het wel. Dus we verwachten wel dat er nog flink wat vuurwerk wordt afgestoken met oud en nieuw. Wat nu in de wet staat, is dat wij ook ontheffingen mogen verlenen. Dus als er een vereniging wordt opgericht en zegt wij gaan samen vuurwerk opsteken, zouden we ontheffingen kunnen verlenen. Maar dat rammelt nog, hoe dat landelijk is geregeld. Dus daar komt waarschijnlijk wel een aanscherping op nog van dit kabinet. Dus dan moeten we ook nog even afwachten wat daar uitkomt. Maar zoals het nu is, gaat geen enkele gemeente met ontheffingen werken. Dat verbod is wel definitief. Er is echt wel een verbod op vuurwerk. Kijk, het is net als met roken of dat is ook roken in je eigen huis doe je niet meer. Dat is langzaam veranderd. Dus ik denk dat dit verbod een effect heeft, maar dat het ook langzaam verandert, dat onze vuurwerktraditie toch minder met knallen en pijlen zal zijn dan we de afgelopen jaren hebben gekend.
0: Dat zegt Roelof Bleker gisteren in de show. Dus na te lezen op 120.nl, ook na te luisteren trouwens. Dus vuurwerkverbod moeten we aan wennen. En ontheffingen, dat gaat er waarschijnlijk niet komen in Twente. Ja. Je wilde net met de buurt een grote bakker steken op 31 december. Voorlopig gaat het nog niet door. Dit is

0: 25 graden, zon, klein beetje wolken vanmiddag. En er kan heel erg lokaal een spatje regen vallen. Straks gaan we het over milieudingen hebben. Altijd leuk met Angeline en Clementine.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
0: Dag Mario.
6: Ronald Koeman stopt als bondscoach en dat besluit wordt door de KNVB gerespecteerd. In Zeist hielden ze al rekening met een mogelijk vertrek. Koeman wordt wel zeer bedankt voor de inzet. De hittegolf van vorige week heeft voor een piek in het stroomverbruik gezorgd door loeiende koelkasten en airco's die aangingen. Volgens energieleverancier Essent werd in de avond zelfs 50% meer stroom verbruikt. En voor de Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela actief waren is weinig meer te doen, dus gaan ze na 5 dagen naar huis. Ze waren op zoek naar overlevenden van de aardbevingen, maar die zijn er nog amper.
0: Mario, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Na 78 jaar is de bandenfabriek van Apollo Vredestein in Enschede nu echt dicht. De bandenproductie wordt verplaatst naar India en Hongarije, waar de lonen en productiekosten een stuk lager liggen. De sluiting van de fabriek in Enschede kost moederbedrijf Apollo ongeveer 98 miljoen euro. Zo stelt de financieel directeur van het bedrijf. Gisteren namen honderden medewerkers afscheid van elkaar in Enschede. Het was soms best emotioneel.
8: Het is een zwarte dag. Het is afgelopen. Het is finished.
9: Het was echt een voor ons een familie. Familiebedrijf.
10: Nou, toch wel een beetje verbitterd. Omdat ik nog steeds vind dat het niet nodig was geweest.
7: Gaat Overijssel 177 miljoen euro uittrekken voor de vloedbeltverbinding, de rondweg om Zenderen. Provinciale staten stemmen daar vandaag over. Voorstanders wijzen op de verkeersdrukte door Zenderen, maar tegenstanders vinden het zonde van de natuur en noemen het geldverspilling. Over de rondweg is al jaren veel te doen, maar de aanleg van de weg wordt steeds duurder. En een grasmaaier heeft gisteravond voor flinke schade gezorgd in Enschede. De maaier vloog aan de buitenzijde van een flat aan de Paulus Potterstraat in brand. Dat zorgde voor flinke rookontwikkeling. Meerdere woningen werden ontruimd en de flat heeft aanzienlijke rookschade opgelopen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekendgemaakt. En dan het weer voor Twente. Het wordt een zomerse dag bij zo'n 25 graden. Ook morgen verloopt zonnig, dan wordt het dan met 23 graden wel iets frisser.
0: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? We beginnen met de A1. Dat is de Lutte richting de Duitse grens. Daar wordt op dit moment, 3 minuten over 3 kilometer gemeld. Voor de rest hebben we nog een post staan op de N35. Nijverde Oost richting Wierdewest. 3 minuten over 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En een aantal snelheidscontroles op de A1 bijvoorbeeld bij 97.0. Dat is tussen Twello en Deventer. Bij 83.8 tussen Beekbergen richting de afrit Arnhem. En op de N35 bij hectometerpaal 69.3 tussen Enschede en Enschede West. Al dus flitsmeister.nl.

0: Het is Fons Veuring en Fons had het over feestje. Het is een feestje, want daarvoor hadden wij Tina Turner, Disco Inferno. En ja, dan gaat het dak eraf, zeker weten. En ook als je Angeline en Clementine aan de lijn hebt. Goedemorgen, dames, welkom.
1: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, we gaan het hebben over het milieu, maar dat hoeft niet altijd te moeilijk te zijn, hè?
1: Nou, voor ons niet. En voor ons gaat het vooral over groen.
0: Dat bedoel ik maar. Nee, die insteek zocht ik ook een beetje. Ik bedoel, het is de Groene Loper Enschede. We kunnen ons aanmelden voor de najaarsactie Proef de Natuur. Ja, vertel even. Wie start? Wie gaat ermee beginnen?
1: Wie zijn wij? Nou, we zijn inderdaad Groene Loper Enschede. En Clementine zit hier voor de Groene Loper. Losse Oldenzaal. En we hebben ook nog wat te vertellen over de Groene Loper Hengelo.
0: Nou, brand los. Dan hebben wij heel Twente bijna gehad. Moet niet overdrijven, maar een groot deel.
3: Oké, nou, ik werk voor de Groene Loper Losse Oldenzaal. En we hebben allemaal als Groene Lopers een najaarsactie. En dit jaar is dat de actie Proef de Natuur. En dat gaat over bessenstruiken en over theeplanten. En daar kan iedereen nu meedoen die in de gemeente woont, die een Groene Loper heeft. Dus bijvoorbeeld Losse en Oldenzaal, maar ook Enschede. En,
1: sinds gisteravond weten wij ook Hengelo.
3: Hengelo. Hey.
0: Dit
1: weet nog niemand. Dit is een primeurtje.
0: Ja, nou, bij deze. Ik hou van primeurtjes. Als die goed. Hey, hoor ik nou ook theeplanten? Kunnen we dat ook hier... ligt dat aan het klimaat of mis ik iets?
3: Nou, dat zou wel een leuk experiment zijn. Maar ik had natuurlijk moeten zeggen theekruiden.
0: Dus oh, kruiden oh, oh. Ik denk ook al. Thee uit Enschede. Ja. Hey, hoe is de animo? Hoe gaat het precies in zijn werk?
3: We hebben altijd najaarsactie met een thema. Dit jaar is dat dus Proef de Natuur. We hebben twee pakketten. Een bessenpakket met drie bessenstruiken naar keuze. En een theeplantenpakket. En daar zitten 9 theeplanten in, of theekruiden dus. En allebei de pakketten zit ook nog een setje met alliumbolletjes. Dus met van die sieruitjes erbij. En mensen kunnen zich opgeven via de website van de Groene Loper. Nou, elke loper heeft zijn eigen website, maar je kunt het ook vinden via Natuur voor Elkaar. Dat valt onder de provincie.
0: Oké, hoeveel ruimte heb je nodig als je al die dingen wil planten?
3: Nou, de bedoeling is dat je het samen met meer mensen doet. Dus met je buren of met de vereniging of met de school. En nou ja, dan hangt het vanaf hoe je de verdeling doet, hè?
0: Okay.
1: Maar je kan samen zo'n 3 vierkante meter aanvragen.
0: Oké, nou, dat is best veel. Toch?
1: Ja, maar als je het met buren, met school, met een vereniging, met je bejaarden thuis, heet niet meer zo.
0: nou, dan, dat kan ook op een balkon.
1: Ja, dat kan zeker op balkon.
0: Ja
3: hoor.
0: Ja. Hey, nou doen jullie toch ook altijd de stekjes uitdelen? Het is het begin van het jaar toch in mijn hoofd?
1: Hebben we bloemenzaad.
0: Oh, bloemenzaad is dat.
1: Bloemenzaad uitdelen. Dus dat staat nu overal welig te bloeien.
0: Oké, ja, dat is heel goed. Hoe gaat het nou in de praktijk? Hebben jullie echt zakken staan met het zaad wat jullie zelf verdelen? Ik heb geen idee hoe dat in zijn werk gaat.
1: Ja, voor zo'n actie als dit inventariseren we wie wil er meedoen. Dus wie bestelt er planten en welke planten? En wij zorgen dat op de uitdeeldag alles bij elkaar staat, dat wij de bestellingen binnen hebben. Mensen komen dan langs, we maken er een gezellige plantjesmarkt van. Het is ook altijd een leuk ontmoetingsmoment. En er zijn tuincoaches aanwezig, andere gezelligheid. Om even met elkaar groen uit te wisselen en ook tips uit te wisselen. En dan gaan mensen weer met hun pakket naar huis.
0: Ja, willen we nou meer groen in deze? Of moeten we mensen daarmee het besef brengen dat we iets meer moeten doen aan de natuur? Wat is het doel uiteindelijk?
3: Het doel is inderdaad, ja, dat is allebei wat je zegt. We willen graag meer groen, maar ook dat mensen snappen hoe belangrijk het is. Hè. Zeker nu na die warme periode denk ik dat de meeste mensen liever in een schaduwrijke beplante tuin zaten dan in een alleen maar betegelde tuin.
0: Ja.
3: Want daar zit al 10 graden verschil in.
0: Ja, ben ik helemaal mee eens. Maar als we nou kijken naar die groenstroken, bij de ene gemeente lukt het beter dan bij de andere. Ik kom zelf uit Delden, het ziet er gewoon niet uit daar in die kamers. Weet je, dat moet dan biodiversiteit zijn.

0: Ja, want het zijn gifvrij geteelde struiken. De struiken zijn zelfs biologisch. De teerplanten zijn gifvrij. En dan komt er ook nog een pakketje met biologische bollen bij. Dus ja, dan, dat telt best op.
1: Oké, okay, hartstikke goed.
0: Zeg, maar, ja. Iedereen hoeft maar €5 te betalen. Hè?
1: Nee, dus, dat is duidelijk. Ja, ja, maar voor €5 heb je €36, zeg maar, ongeveer. Maar dan is dat. Ja. Ja, zo ongeveer. Ja. Goed zo.
0: In planten.
1: Ja, ook planten. Nou, vooruit. Zeg, hoe gaat het nou, hoe gaat het nou precies het werk aanmelden via de website? Of hoe gaat het?
0: Ja, het makkelijkst voor de radio is het makkelijkst. Natuurvoorelkaar.nl.
1: Natuur.
0: En dan zoeken we op Groene Loper.
1: Natuurvoorelkaar.nl. Ja.
0: We kunnen ook wel even de linkjes sturen dat jij ze eerst op de website zet straks.
1: Zeker. Hij lijkt mij hartstikke goed.
0: En gisteravond hebben we een denderende avond gehad. Ik zeg maar even, in Hengelo hebben we mensen opgeroepen die het leuk vinden om Hengelo samen groen doen. Dus om daar een avond aan te besteden en om hun interesse te tonen. En er is een startgroep uitgekomen met wie we in Hengelo een groene loper gaan starten.
1: Oké, okay,
0: dus
1: goed.
0: We hebben nu een groep van zo'n 10, 12 mensen die daar interesse in hebben. En wij konden de mensen verrassen dat wij in Hengelo ook al mee gaan doen aan deze actie, deze najaarsactie Proef de Natuur.
1: Proef de Natuur. En Hengelo dus ook aangehaakt. En liefst natuurlijk meer gemeenten in Twente, toch?
0: Ja, er zijn meer gemeenten die meedoen. Hof van Twente heeft een groene loper. Almelo, Haaksbergen.
1: Dus, goed bezig. Ja, helemaal goed.
0: Heel goed groen bezig.
1: Ja, fantastisch.
0: En superleuk.
1: Nou, er mocht er meer nieuws zijn en nog meer dingen te verdelen, dan hoor ik het graag, Angeline en Clementine. Ik dank jullie wel en mooie woensdag toegewenst.

0: Fireflies. Ik heb ze nog niet gezien. Owl City hier op Twente FM. Gemeente en fondsen steunen project Dichter Oldenzaal. Lex Schukking, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe zit dat precies? Stadsdichter Oldenzaal, die kennen we. Maar het project wordt gesteund. De details.
1: Nou, het volgende, wij zijn een stichting. We hebben besloten om dit op te pakken. De stichting Cultureel Initiatief Perspectief in Oldenzaal zet zich in voor de bevordering en ondersteuning van het Noordoost-Twents culturele erfgoed. En de streektaal niet te vergeten. En ja, een van de activiteiten die we gaan oppakken is de organisatie van het zoeken van een nieuwe stadsdichter.
0: Ja, ik dacht dat die er al was, maar we hebben weer een nieuwe nodig.
1: Nou, die is er, dat is Geert Christenhuis, maar die doet dat al een jaar of 4, 5. In de tussentijd is daar eigenlijk geen vernieuwing in gekomen. En nou, we hebben als stichting zegt van nou, we gaan dit oppakken. Het verdient toch initiatief. Ook vanuit de gemeente Oldenzaal was er eigenlijk wel behoefte om een organisatie te hebben die dit op zou pakken. Dus wij hebben dat gedaan.
0: Oké, de organisatie wordt vergroot, zeg maar, verstevigd.
1: Nou, wat inderdaad gestabiliseerd, in die zin verstevigd. We proberen het toch weer lijnen te krijgen dat we een nieuwe stadsdichter hebben, dat iedere 2 jaar weer een nieuwe komt.
0: Oké. Wat vindt Geert hiervan? Want voor me dicht hij erop los, of heb ik er nou mis?
1: Nou, Geert vindt het uiteraard prima. Die doet dat al een heleboel jaren. Die zegt van, het wordt tijd dat er een opvolger komt voor mij. Maar op een gegeven moment, ja, ik kan me zo voorstellen, ook in creativiteit ben je natuurlijk wel een keer uitgeput, hè?
0: Ja, nou, dat is zo. Dat is zeker zo. Alhoewel Geert wel heel creatief is normaal gesproken, maar dat doet hij ook
1: muzikaal. Jawel.
0: Ik weet wat je bedoelt.
1: Ja, zo. Ja.
0: Hey, maar hoe gaat het nou in zijn werk? Wat is de procedure? Hoe gaan we dit aanpakken dan in Oldenzaal?
1: Nou, we gaan het als volgt aanpakken. We gaan binnen een aantal weken komt er een aankondiging, uitnodiging. Waarbij Oldenzaalers worden opgeroepen om zich in te schrijven, aan te melden. Je moet 16 jaar of ouder zijn. Daar komt een deskundige jury boven te hangen die onafhankelijk van ons is natuurlijk. En die gaan de beoordelen wie de nieuwe stadsdichter zou moeten zijn. En wij hopen op 27 november van dit jaar de nieuwe stadsdichter bekend te kunnen maken.
0: Oké, ik ben benieuwd. Hoe kunnen mensen zich melden? Hoe gaat het precies?
1: Nou, ze kunnen zich melden via die aankondigingen komen in alle media te staan. In alle plaatselijke bladen ook. En ook op andere wijze zullen we dat publiceren. Ja, ze kunnen zich aanmelden via de site van, ja, bijvoorbeeld ook. Dat persbericht komt ook zeker naar jullie toe. Ze kunnen zich aanmelden via een speciaal e-mailadres van onze stichting.
0: Oké, dat komt er dus nog aan. E-mailadres van de Stichting Cultureel Initiatief Perspectief. Op die website kun je misschien wat vinden. Ja. Nou, ik ben benieuwd, Lex. We gaan mensen alvast een beetje aansporen om zich te melden. Lijkt me goed. Ik doe niet mee hoor. Ik heb er geen verstand van.
1: Nou, is prima, Wim.
0: Lex Schukking, dankjewel.
1: Ja, dag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuska.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
6: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstette. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstette bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
7: Wil jij 500 euro netto verdienen?
8: Wat?
7: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
8: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Als het Nederlands elftal vanavond landt op Schiphol, zit de tweede periode van bondscoach Ronald Koeman bij Oranje erop. Hij besloot te stoppen omdat het WK teleurstellend verliep. Bij de KNVB respecteren ze de keus van Koeman, maar moeten ze wel opschieten om een nieuwe bondscoach te vinden. De Nations League begint al over 2 maanden. Het stroomverbruik is vorige week tijdens de hittegolf omhoog gevlogen. In de avond werd er 50% meer verbruikt, heeft Essent uitgerekend. En dat komt vooral door loeiende airco's. Hoe het stroomverbruik overdag was, is lastiger te berekenen. Mensen met zonnepanelen zorgen dan voor hun eigen elektriciteit. Het noodfonds voor mensen die moeite hebben om hun energierekening te betalen wordt niet uitgebreid. De Kamer wilde dat meer mensen een beroep konden doen op de regeling, maar daar voelt minister Hans Velbrief niet voor. Dan moet je geld over meer mensen verdelen, waardoor de allerarmsten minder krijgen, is zijn redenatie. En de kans om in Venezuela nog mensen levend te vinden onder het puin is heel klein. En daarom gaat het Nederlandse zoekteam weer naar huis. Morgen vertrekken ze uit het rampgebied. Ze worden dan eerst gecheckt door een arts en kunnen met een psycholoog praten voor ze op het vliegtuig stappen. Zondagochtend landen ze in Eindhoven. Het weer van Weer Online. Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een paar files in de regio, onder meer de A12, Duitse grens Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven, 5 minuten ongeveer. En de A50 Arnhem-Os, daar langzaam rijden tussen Valburg en Ravenstein. 7 kilometer, waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Zomerse knijter van Canyon, als ik maar bij jou ben. Wat ook Sniffer de TSK, Oma, Wham, Maroon 5 en Christina Aguilera. Christina Aguilera, doe er mee. En Find Your Cannibals, volgende ronde van 6 op rij doen we morgen vroeg, even na 9 uur. En nu alvast bereikbaar via de 120 app of via twentefm.nl, rechterbovenzijde, linker icoontje. Ibrode, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, heb je je gitaar al gestemd, aangespannen? Ben je er nog helemaal klaar voor de muziekkoepel?
1: Mijn zestak die hangt altijd klaar. Die moet
0: zestak.
1: Altijd mee. Super. Absoluut. Zes staren op een gitaar, toch?
0: Ja, nou ja, ik heb geen idee. Ik speel geen gitaar. Ik vind het altijd prachtig. Zo ingewikkeld. Het lijkt me zo gaaf om dat te kunnen. Of een bas vind ik ook zo mooi. Basgitaar, heerlijk.
1: Ja, absoluut. Ja, ja dat is natuurlijk dat is super. Hè. Ja, je moet ermee overweg kunnen, zeg ik altijd. Ja, absoluut.
0: Ja, en ik zie her en der wel eens dat mensen ook in ons pand lopen met, nou ja, die op les zitten, gitaarles. Dus ik denk, het zijn allemaal helden. Goed, wat gaat er gebeuren in Zuid-Berghuizen op de prachtige muziekkoepel? Want jij weet daar in dit geval alles van, begrijp ik.
1: Zeker, ja. Kijk eens, daar is een hele gezellige avond. 3 juli aanstaande vrijdag. Ik speel daar met mijn beide bandjes. Met eigenlijk Ipi's Hangout. Dat is een zeskoppige bluesband. Die eigenlijk hele leuke muziek speelt. Chuck Berry, Kerry Moore, Little Walter, The Thunderbirds. Maar ook zeg maar, Howling Wolf, Eric Clapton, Blues Brothers, Billy Swan. Alles komt daar een beetje tot zijn gehoor, zeg maar. En dan ga ik met een leuke liedjesband. En dat is een band eigenlijk van oude muzikanten. Die eigenlijk al een hele reeks achter zich hebben. Daar gaan we lekkere, leuke liedjes mee maken. Vandaar ook de naam Leuke Liedjesband. Ja, en daar spelen wij Dire Straits. Maar we doen ook Blondie, Emmylou Harris. En nou, noem eigenlijk allemaal maar op. Helemaal te gek. Het wordt eigenlijk een avond om lekker lui in zo'n park. Lekker drankje erbij en genieten van de muziek. Ja, en dat alles wordt natuurlijk helemaal mogelijk gemaakt door Hallo Berghuizen, waar in de hoe dat organisatie, de heer Nijland, Felix Nijland, een kei van een organisatie, joh, dat is gewoon super. Dat organiseert helemaal goed. En dat doet ons natuurlijk heel veel vreugde om daar te mogen spelen.
0: Ja, absoluut. Ja. Felix die is de aanjager van het hele gebeuren. Die doet zijn best en daarom zegt hij ook van je moet Ibrode even bellen dit keer. Nou, bij deze, goed verhaal. De leuke liedjesband. Ik vind het een beetje, nou, ik doe altijd 6 op rij na 9 uur. Ook alleen maar leuke liedjes. Beetje datzelfde effect. Ja. Prachtig.
1: Ja, prachtig toch, ja. Ja, die naam die is een beetje zo gekomen van, we zaten in mijn oefenhoedersruimte, een garagebox achter thuis. Nou, die heb ik dan zeg maar omgebouwd, oefenruimte van gemaakt. Ja, potje bier erbij, weet je wel. En dan leuk, eventjes met je gitaar, drummen erbij, bassist, je weet hoe dat gaat. En dan groeit dat helemaal uit. Ja, en mijn achtergrond, ja, ik sta al 50 jaar op een podium. Ja, je bent ermee opgegroeid. Les gehad van Karel Borghuis. Een toch wel een begrip bij ons in Oldenzaal. Die heeft me nootjes leren lezen. En als ik kijk ook vroeger, eigenlijk vroegere jaren. Je komt dan als een hardrockgitarist, 15 jaar, je bent jong, haar op je rug, je weet hoe dat gaat. Maar dan merk je al heel snel, hardrock is hartstikke mooi. Je speelt in club- en buurthuisjes. Maar het kost je alleen maar poen. En dan denk ik mezelf, ja, en dan komt vrouwtje lief, je moet gaan samenwonen. En dan moet je wat geld gaan verdienen. En ik denk, laten we eens wat commercieels gaan doen. En dan ga je dus bruiloftsbandjes af en dat soort flauwekul allemaal. Ja. Tot ik eigenlijk een aanbieding kreeg en ik heb in de laatste fase After All Showband gespeeld. Ja, dat was heel, heel erg leuk eigenlijk. Maar ja, dat was allemaal een aflopende zaak. We zijn later met Steve Atkins hebben we dan opgeroepen. De naamverandering, meer in Duitsland gaan werken. En zo zijn we eigenlijk heel commercieel geweest. En ja, we hebben mogelijk alle zalen bespeeld waar je maar kunt denken. En dan komt de rust. De euromarkt die begint, de muziek die wordt duurder, mensen kunnen niet meer opbrengen. Ja, en dan ga je hobbymatig bezig. En dat hobbymatig bezig ben ik dan nu eigenlijk een jaar of 20 mee bezig, zeg maar.
0: Hartstikke
1: en dat
0: begon
1: ik prima.
0: Nou ja, dat is een hele mooie carrière, toch, lijkt me zo. Fantastisch.
1: Absoluut, ja.
0: Hey, leuke liedjes en alles erop en eraan. Vrijdagavond, ze ziet er goed uit qua weer, dus dat wordt een fantastische avond in Berghuizen.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker.
0: En kunnen
1: natuurlijk.
0: Ja. Zijn er ook verzoekjes welkom?
1: Er zijn verzoekjes welkom. Maar weet je wat het is? We hebben een strak programma.
0: Oh jee.
1: En dat proberen wij ons aan te houden. Want Felix, dat is dan wel een hele strenge organisator.
0: Nou.
1: Die zegt van, moet wel aan de tijd denken. Hè? Want de vergunningen het is gewoon super, ja.
0: Ja.
1: De hele organisatie daar, dat is gewoon erg super, hoor. Dat weet ik ook serieus, ja.
0: Nou, ik ben even een leuk liedje aan het zoeken. Heb je nog een leuk liedje? Dus even, die gaan wij ook spelen.
1: Nou, wij spelen ook van Eagles, Hotel California, maar Another Brick in the Wall is natuurlijk van de jaren 70, 80. Ja, daar hou ik van. Dat vind ik gewoon super, ja.
0: Oké, nou, dan gaan we die maar doen. Another Break in the Wall. Pink Floyd, lukt nog net. We gaan ervan genieten. Komende vrijdag, Ibe Rode, dankjewel. En succes. Maak er iets moois van bij de muziekkoepel.
1: Hey, dankjewel voor het gesprek.

0: Komende vrijdag ook gespeeld door de leuke liedjesband. Deze van Pink Floyd, Another Brick in a Wall. Het begint allemaal om 8 uur even uit mijn hoofd. En dan check even de website 120.nl, 120.nl. Straks hebben we Hubert gevonden. Ja, ja, die gaat vertellen over de ronde in Te Bergen.
1: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl. NL.
3: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
4: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
3: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een doel.
4: De schaduwmakers uit het oosten.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 9:55 is de hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In moedermelk zit PFAS, dat is een verzamelnaam voor giftige stoffen. Meestal gaat het om kleine hoeveelheden, maar in 1 op de 5 gevallen zit het niveau boven de risicogrens, heeft het RIVM berekend. De airco's hebben in Nederland flink staan loeien vorige week tijdens de hittegolf. Volgens stroomaanbieder Essent gebruikten we 's avonds na een bloedhete dag 50% meer stroom dan normaal.
8: Oei.
7: En het was te verwachten, na het debakel tegen Marokko heeft bondscoach Ronald Koeman besloten op te stappen. Op Instagram vertelt Koeman over zijn hele trainerscarrière, dus waarschijnlijk stopt hij helemaal in de voetballerij.
0: Mario, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Na 78 jaar is de bandenfabriek van Apollo Vredestein in Enschede nu echt dicht. De bandenproductie wordt verplaatst naar India en Hongarije, waar de lonen en productiekosten een stuk lager liggen. De sluiting van de fabriek in Enschede kost moederbedrijf Apollo ongeveer €98 miljoen. Zo stelt de financieel directeur van het bedrijf. Gisteren namen honderden medewerkers afscheid van elkaar in Enschede. Het was soms best emotioneel.
10: Het is een zwarte dag. Het is afgelopen. Het is finished.
11: Het was echt een voor ons een familie. Familiebedrijf.
12: Dat toch wel een beetje verbitterd. Omdat ik nog steeds vind dat het niet nodig was geweest.
9: Gaat Overijssel €177 miljoen uittrekken voor de vloedbeltverbinding, de rondweg om Zenderen. Provinciale staten stemmen daar vandaag over. Voorstanders wijzen op de verkeersdrukte door Zenderen, maar tegenstanders vinden het zonde van de natuur en noemen het geldverspilling. Over de rondweg is al jaren veel te doen, maar de aanleg van de weg wordt steeds duurder. En een grasmaaier heeft gisteravond voor flinke schade gezorgd in Enschede. De maaier vloog aan de buitenzijde van een flat aan de Paulus Potterstraat in brand. Dat zorgde voor flinke rookontwikkeling. Meerdere woningen werden ontruimd en de flat heeft aanzienlijke rookschade opgelopen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekendgemaakt. En dan het weer voor Twente. Het wordt een zomerse dag bij zo'n 25 graden. Ook morgen verloopt zonnig, dan wordt het dan met 23 graden wel iets frisser.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is het te beleven? 3 minuten over 3 kilometer. Dat is richting de Duitse grens.

52.3 en 97.0. Die laatste is bij Twello Deventer, houd daar even rekening mee. En dan de A35, ook op twee plekken bij 69.3. Daar staan ze te controleren tussen Enschede en Enschede West. En tussen knop

0: Ja, dat is lekker. Dat is wakker worden. Nou ja, daar waren we al natuurlijk. Maar hier word je nog fris en fruitiger van. On My Soul. De nieuwe single van Bruno Mars hier op Twente FM. En daar is hij dan. Getraceerd. Hubert Boerichten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kwartier maken van de rondgang.
1: Yes, helemaal.
0: En dat in Tubbergen. Vertel eens even. Wat is de insteek van het hele gebeuren? Het gaat over een braakliggend terrein, et cetera, et cetera.
1: Ja. Ja, we zijn een jaar of vier geleden met de verschillende buren aan de Gevangenisstraat bij elkaar gaan zitten. Want we doen echt allemaal vergelijkbare dingen. We zijn allemaal werkzaam in de zogenaamde circulaire economie. Kamphuis / omgekeerd bouwen. Vernieuwing met de Milieustraat. Kringloop de Beurs zit er tegenover. En we hebben ook een groot huis Klinkerhandel nog die schuin tegenover ons zit. En daar hebben we gedacht, eigenlijk moeten we veel meer samenwerken. En nou, daar hebben we toen een subsidie voor gekregen om dat te onderzoeken. En daar is inmiddels na 3 jaar stichting De Rondgang uitgekomen. En we gaan fysiek een rondonde bouwen naast het terrein bij de kringloop. Om daar een kringlooprotonde te bouwen. Waar mensen straks hun nog bruikbare spullen kunnen afgeven bij de verschillende partners. In eerste instantie die partners, maar uiteindelijk zullen we ook naartoe dat we ook gewoon meer bedrijven kunnen aanhaken die ook als een soort van meerdraaien kunnen fungeren. En om die circulaire economie enerzijds die aan te jagen, maar ook een sociale plek te maken van enerzijds mensen met achterstand op de arbeidsmarkt, maar ook met de scholen. Ook een ontmoetingsplaats. Dus ja, zodoende willen we. En inderdaad, het is natuurlijk goed voor de inwoners, want die kunnen hun afval, de storten van het afval, ook daarin besparen. En ik denk een win-win voor heel veel partijen.
0: Wat goed zeg. Dus je kunt zo meteen een rondje rijden. Je bent voor alle bruikbare spullen af. Tenminste, die nog herbruikbaar zijn.
1: Juist. Het gaat echt voornamelijk ook om herbruikbare spullen en ook hoogwaardig hergebruik. Dus ja, absoluut geen afvalbrengpunt of zo.
0: Nee.
1: Het is echt wel waar eigenlijk de kringloop in Twente al vaak uit doet. Hè. Je kunt daar spullen afgeven die nog goed bruikbaar zijn. Nou, dat zal ook straks voor bouwmaterialen kunnen. Als je kijkt naar omgekeerd bouwen.
0: Maar goed.
1: Dat is een plek waar nu al materialen die uit de sloop komen weer een nieuw leven krijgen. Nou, in dit geval een Twente-klinker, een Grotthuis-klinker, die gaat ook al met gebruikte stenen, heeft hij daar een handel in. Nou, en de Milieustraat van Renewy, die heeft er ook wel weer, ja, die hebben een slogan, afval bestaat niet. Nou, dan kun je er ook niet omheen volgens mij om niet meer te doen. Dus die hebben ook een onderdeel daarin. En uiteindelijk willen we naast dat die stromen ook een verzamelpunt worden van alle gratis stromen die al in de gemeente Tubbergen beschikbaar zijn om die ook te centreren. Denk aan textiel, denk aan frituurvet of glas, papier. Dat ook mensen in principe met een aanhangertje of met een kofferbak vol daar alles wat nog of dan wel hoogwaardig hergebruik van toepassing is of dan wel gratis af te geven is, dat je daarmee terecht kunt.
0: Hartstikke goed. Ik vind het een heel goed initiatief als je ziet wat er soms weggegooid wordt bij de stort. Het is te gek. Morgenmiddag wordt het officieel start zijn gegeven, hè?
1: Ja, morgenmiddag. We zijn begonnen met het ondergronds infrawerk.

0: Dus in oktober moet het dan officieel worden. En dan hopen we nog een keer weer in de lucht te komen bij jullie. Om iedereen uit te nodigen. Morgen is het even voornamelijk voor genodigden. De burgemeester, de buren, de partners. Om een officieel moment te maken. Maar over een maand of vier willen we een officieel moment hebben met, wat mij betreft, alle inwoners van de, niet alleen de gemeente Tubbergen trouwens, want het wordt ook wel breder uitgezet. Scholen, maatschappelijke instanties, vrijwilligers die
1: iedereen welkom
0: onderdeel kunnen krijgen. Dus dan komen we nog een keer weer in de lucht.
1: Goed zo. Als je dan oppakt, Hubert, dan komt het goed.
0: Ja. Ging even mis.
1: Goed zo. Hey, succes morgen. Dankjewel.

FM, we gaan naar 1 juli 1978. We gaan met Tom Verdranen naar de Nederlandse top 40. Want windsurfing van de Surfers komt namelijk binnen in de Nederlandse top 40. Plaatjes gezongen door Aad Mol, Kees Bergman, Elme Weerhof, Erwin van Preen en Jan Hessink van Cat Music. Het Haagse trio The Internationals die zorgt voor de achtergrondvocalen. Complete productie, alles door Bedraan. Cat Music is in 1976 opgericht door de leden van de Leidse groep Catapult. Windsurfing is een productie van Jaap Eggemond. Voor de televisieoptredens worden andere mensen ingehuurd. Onder andere Nico Fontijn, Paul Braaksma, Marijke Meijer, Catrie Leon Poen, Esther Overbeek van de Dolly Dots en Ivan Groeneveld om windsurfing te playbacken. Dus een beetje à la Bonnie M. Dat hebben ze goed afgekeken van Frank Varian. Even kijken, die Ivan Groeneveld is in de jaren 60 zanger van de Swinging Soul Machine. In 1974 heeft hij samen met Sue Gallagher als Spookie Sue een nummer 2 hit met Swinging on a Star. En die eerste Overbeek komen we later dus tegen als een van de Dolly Dots. Hoe dan ook, 1 juli 1978 komt deze plaat binnen in de Nederlandse top 40.

Binnen in de Nederlandse top 40 op deze dag in 1978. Windsurfing van de Surfers. Een gigantisch project van Caterpillars met in de studio andere zangers en zangeressen dan op beeld. Hoe dan ook, een beetje Frank Faria, maar dan in Nederland. Werd wel een dikke hit deze Surfers en Windsurfing. Goed zo, tot zover de show. Mocht je wat gemist hebben, check het even op gemist. twentfm.nl/gemist. En mocht je zelf een duit in het zakje willen doen, zoals het heet, dan laat het even weten. Doe dat via de 120-app of via twentfm.nl, rechterboven zijn de link-icoontje. En dan horen we het graag wat wij kunnen betekenen voor jou en voor iedereen. Dus laat maar komen. Straks hier Mark en Jordi en vanavond Ralf en Nienke. En die hebben in de studio Maiko.

0: Goedenavond bij Ralf en Nienke in studio Maiko.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon laag. Gezet, hè?
1: En religie.
5: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.elektra.nl/luister.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
5: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
6: Adverteer ook in Twente. En bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het RIVM heeft ontdekt dat in alle moedermelk PFAS zit. Dat is een verzamelnaam voor giftige stoffen. Meestal gaat het om kleine hoeveelheden, maar in 1 op de 5 gevallen zit het niveau boven de risicogrens. Kinderen worden er niet meteen ziek van, maar het RIVM houdt er wel rekening mee dat ze gezondheidsschade oplopen. Een groep boeren staat in Bergambacht bij Gouda klaar om met hun trekkers naar Den Haag te rijden. Ze willen protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen waar de Tweede Kamer vanmiddag over vergadert. De trekkers vertrekken over 1/2 uur en willen alleen over binnenwegen rijden. Verkeer op snelwegen heeft dus geen last van ze. In Spanje zijn meer dan 1000 mensen overleden door de hittegolf vorige maand, zeggen de gezondheidsdiensten daar. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met diezelfde maand vorig jaar. De eerste helft van het jaar was in Spanje het warmste ooit gemeten. En Jaap Stam probeerde het al, maar NASA gaat het misschien echt doen. Een voetbal de ruimte inschieten. NASA gaat het doen als Amerika het WK voetbal wint. Dat gebeurde nog nooit eerder, dus de kans dat het gebeurt is heel klein. Het moet vooral een beetje motivatie zijn voor Team USA om te blijven presteren op het WK. Het weer van Weer Online. Veel zon, afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. Ongeveer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

is over de vandaag deze aflevering van de Uitzendkracht. In de midden van de week. Vandaag is het woensdag. Het is een nieuwe maand ook nog. 1 juli 2026. En de Uitzendkracht zoals elke door de weekse werkdag. Weer tot aan 1 uur met nu Harry Styles.

Miles on it, Marshmallow, samen met Kane Brown van een tijdje geleden. Niet iedereen zal het met me eens zijn, maar ik kan wel genieten van het weer van gisteren. Vandaag wordt het ook zo'n dag. Lekker 24 graden voor de meer dan genoeg. Zon en wolken wisselen elkaar af. Wind komt vanuit het noordwesten met kracht 3. Morgen draait de wind wat meer. Dan vanuit het zuidwesten met kracht 4. Wordt het daardoor ook wat koeler met een kleine 22 graden. Ik doe het ervoor in ieder geval. Als we verder vooruit kijken, dan zien we dat zaterdag weer een wat warmer dag gaat worden. Aldus de voorspellingen. Dan zou het zo'n 26 graden kunnen worden.

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Gorman. De Provinciale Staten stemmen vandaag over een investering van 177 miljoen euro voor de Vloedbeltverbinding, de nieuwe rondweg om Zenderen. Voorstanders verwachten dat daardoor dagelijks bijna 10.000 auto's minder door het dorp rijden en dat de bereikbaarheid in de regio verbetert. Tegenstanders vinden de prijs veel te hoog en vrezen dat waardevolle natuur verloren gaat. De kosten zijn de afgelopen jaren fors gestegen, van een oorspronkelijke raming van 50 miljoen naar 177 miljoen. Volgens de provincie komt dat vooral door moeilijkere bodem en gestegen bouwkosten. Actiegroepen pleiten voor een goedkoper alternatief, maar dat is eerder afgewezen. Als Provinciale Staten instemmen, kan de aanleg in 2028 van start gaan. Na 78 jaar is de bandenfabriek van Apollo Vredestein in Enschede definitief gesloten. Volgens het Indiaanse moederbedrijf kost de sluiting ongeveer 98 miljoen euro. Dat bedrag bestaat uit 43 miljoen euro voor het verlaten van de fabriek en 55 miljoen euro aan ontslagvergoedingen voor zo'n 500 medewerkers. Financieel directeur Gaurav Kramar zegt dat de fabriek al 2 jaar verliesgevend was door krimpende Europese bandenmarkten en hoge energiekosten. En ook de sterk gestegen lonen droegen niet bij. De productie is inmiddels verplaatst naar India en Hongarije, waar de kosten lager zijn. Apollo verwacht de kosten voor sluiting binnen enkele jaren terug te verdienen. De ondernemingsraad wil niet inhoudelijk reageren, maar noemt het bedrag opvallend. Met het sluiten van de fabriek komt een einde aan bijna 8 decennia bandenproductie in Enschede. En de gemeente Wierde houdt komende week de eerste van 2 bijeenkomsten over het buitengebied. Dat is volop in beweging met zowel kansen als uitdagingen. Wierde werkt samen met CATB Wierde aan het overkoepelende Wierdens Plan Landelijk Gebied. Ze hopen op veel deelname. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 7 juli om 8 uur in het gemeentehuis en de volgende op maandag 17 augustus. Aanmelden kan via de website van de gemeente Wierde. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Vandaag wordt een zonnige dag met temperaturen die vanmiddag oplopen naar zo'n 24 graden. Vanavond en vannacht wat lichte bewolking met minimumtemperaturen dan van rond de 14 graden.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

19 was een groot hit van Paul Hardcastle, maar deze mocht er ook zijn. Don't Waste My Time hoorde je, de vorige maal Smith en Stay If You Wanna Dance. Sociaal Plein Oldenzaal is ook in de zomerperiode geopend. Dit om je te helpen met al je vragen. Wanneer je advies nodig hebt rond thema's als geld, zorg of wonen, dan kun je daar terecht. Sociaal Plein is een samenwerking tussen verschillende organisaties, waaronder de gemeente, Wijkkracht en Humanitas. En medewerkers luisteren dan naar je verhaal en denken graag mee over een oplossing. Dus ook tijdens de zomerperiode kun je daar gewoon terecht.

Republica, zo heette de band. Ready to go, uiteraard de titel. FC Twente houdt aanstaande zondag de jaarlijkse open dag in en rondom de Goolsvesten. Iedereen kan dan gratis deelnemen aan een stadiontour. Spelers ontmoeten en natuurlijk ook genieten van muziek, diverse kinderactiviteiten en de Bernard van Heek Cup. De open dag duurt vanaf 12 uur tot en met 5 uur en is vrij toegankelijk voor alle supporters van FC Twente.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het zat er al even aan te komen, maar we mogen definitief zelf geen vuurwerk meer afsteken met oud en nieuw. Er moesten eerst nog wat dingen worden geregeld voor het verbod kon ingaan, zoals een compensatie voor vuurwerkverkopers, maar dat is nu gebeurd. Wie nog oud vuurwerk in huis heeft, kan het binnenkort gratis inleveren. Een grote groep boeren is met hun trekkers onderweg naar Den Haag, maar de stad heeft al laten weten dat ze niet welkom zijn. Protesteren mag, maar niet met trekkers en ander zwaar materieel, zegt Den Haag. De boeren willen protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen waar de Tweede Kamer vanmiddag over praat. Een voetbalfeest in Mexico's stad is fout afgelopen vannacht. Mexicaanse fans vierden de overwinning van Mexico tegen Ecuador op het WK. Meer dan 1 miljoen mensen gingen de straat op. In die drukte zijn zeker 2 mensen overleden. Ze raakten bekneld en zijn gestikt in de mensenmassa. En een van de leden van de groep Village People is overleden. Het is Victor Willis, die altijd als politieman of marineofficier verkleed was. Hij was niet alleen zanger, maar schreef ook mee aan hits als YMCA, Go West en In the Navy. Victor Willis was 74 en al een tijdje ernstig ziek. Het weer van Weer Online. Veel zon, afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht, Mark van der Ven.

Terug naar de jaren 80 met de Perserina's. Tjoek tjoek. Riding on a Train, deel 2 is begonnen. De uitzendkracht voor woensdag 1 juli. Temperatuur vandaag stijgt tot een graad of 24. Wind komt vanuit het noordwesten met kracht 3. Het zonnetje en wolken die wisselen elkaar af. Morgen draait de wind vanuit het zuidwesten. Met kracht 4 trekt dus...

0: Mädchen bin.
1: Duitsstalige hit van Loose Electric en Mädchen. Wie vandaag een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs wil ophalen bij de gemeente Enschede of Lossen, moet dat na 12 uur straks doen. Dit laten beide gemeenten weten in verband met de onderhoud aan de achterliggende systemen. Kunnen deze documenten namelijk niet deze ochtend worden afgehaald. In de Enschede kun je vanmiddag terecht tussen 12 en 4:30 in het stadskantoor. En in Lossen kan dat tussen 1 en 4:30.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeu nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Morsecode. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Gorman. De Provinciale Staten stemmen vandaag over een investering van 177 miljoen euro voor de Vloedbeltverbinding, de nieuwe rondweg om Zenderen. Voorstanders verwachten dat daardoor dagelijks bijna 10.000 auto's minder door het dorp rijden en dat de bereikbaarheid in de regio verbetert. Tegenstanders vinden de prijs veel te hoog en vrezen dat waardevolle natuur verloren gaat. De kosten zijn de afgelopen jaren fors gestegen, van een oorspronkelijke raming van 50 miljoen naar 177 miljoen. Volgens de provincie komt dat vooral door moeilijkere bodem en gestegen bouwkosten. Actiegroepen pleiten voor een goedkoper alternatief, maar dat is eerder afgewezen. Als Provinciale Staten instemmen, kan de aanleg in 2028 van start gaan. Na 78 jaar is de bandenfabriek van Apollo Vredestein in Enschede definitief gesloten. Volgens het Indiaanse moederbedrijf kost de sluiting ongeveer 98 miljoen euro. Dat bedrag bestaat uit 43 miljoen euro voor het verlaten van de fabriek en 55 miljoen euro aan ontslagvergoedingen voor zo'n 500 medewerkers. Financieel directeur Gaurav Kamar zegt dat de fabriek al 2 jaar verliesgevend was door krimpende Europese bandenmarkten en hoge energiekosten. En ook de sterk gestegen lonen droegen niet bij. De productie is inmiddels verplaatst naar India en Hongarije, waar de kosten lager zijn. Apollo verwacht de kosten voor sluiting binnen enkele jaren terug te verdienen. De ondernemingsraad wil niet inhoudelijk reageren, maar noemt het bedrag opvallend. Met het sluiten van de fabriek komt een einde aan bijna 8 decennia bandenproductie in Enschede. En de gemeente Wierde houdt komende week de eerste van 2 bijeenkomsten over het buitengebied. Dat is volop in beweging met zowel kansen als uitdagingen. Wierde werkt samen met CATB Wierde aan het overkoepelende Wierdensplan Landelijk Gebied. Ze hopen op veel deelname. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 7 juli om 8 uur in het gemeentehuis en de volgende op maandag 17 augustus. Aanmelden kan via de website van de gemeente Wierde. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Vandaag wordt een zonnige dag met temperaturen die vanmiddag oplopen naar zo'n 24 graden. Vanavond en vannacht wat lichte bewolking met minimumtemperaturen dan van rond de 14 graden.
3: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen door grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Face. Angel Face, Oscar en de Wolf. En de voorkalenters David Guetta en 5 Seconds of Summer met Lighter. Voetbal, moeten we het er nog over hebben? Ik zie hier en daar nog een verdwaalde oranje slinger of vlag hangen. Ja, ijdele hoop waarschijnlijk, maar goed. Ja, vanavond zijn er in ieder geval 2 wedstrijden. Engeland tegen Congo, dat begint om 6 uur. En er is België-Senegal.

wat was ik fan van deze plaat in de tijd. Fox the Fox and Precious Little Diamond. Het liefst nog de extra lange uitvoering, oftewel de maxi-single, zoals dat vroeger heette. Ja, zo oud ben ik al, ja. Zeg, losse jongeren die willen jeugdkamperen, moeten zich nog even melden bij de gemeente. Het jeugdkamperen is een vaste traditie in de regio natuurlijk. Is de start van de zomervakantie. Het is toegestaan vanaf aanstaande zaterdag tot en met het einde van de maand juli. En dat is zondag 29 juli. De gemeente heeft enkele gezond verstand spelregels opgesteld om overlast te voorkomen. Zo mag de omgeving geen last hebben van harde muziek en mag er ook geen alcohol op het terrein aanwezig zijn. En na het kamperen moet je de boel natuurlijk netjes opruimen. Dat spreekt voor zich. Als je een kampeeractiviteit wilt aanmelden, kan dat via de website losser.nl/jeugdkamperen.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl. Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
7: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
8: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render, in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De boeren die met hun tractor naar Den Haag rijden worden begeleid door de politie. Ze zijn het niet eens met het stikstofbeleid van het kabinet en daar wordt vandaag over gepraat in de Tweede Kamer. De tractoren uit de stoet zijn voor het protest welkom op een terrein bij het Malieveld. Andere landbouwvoertuigen mogen Den Haag niet in. Postpakketjes moeten voortaan verstuurd worden in verpakkingen die hergebruikt kunnen worden. 4 grote steden hebben het kabinet gevraagd om daar werk van te maken. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg zorgen kartonnen dozen waarin dat nu gebeurt namelijk voor overlast. Vuilcontainers zitten snel vol of het zwerft rond op straat. Oud-justitieminister Vert Grapperhaus zegt zich behoorlijk vergist te hebben in de corona-epidemie. Hij dacht dat het bij ons met een paar weken wel over zou zijn, zei hij bij de parlementaire enquêtecommissie. Waarschijnlijk omdat hij niet alle medische informatie begreep die hij onder ogen kreeg, gaf Grapperhaus toe. En bijna 2 miljoen mensen zijn gisternacht wakker gebleven om de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko te zien. Die begon om 3 uur in de nacht. Ondanks het onmogelijke tijdstip was het gisteren wel het best bekeken programma. De WK-wedstrijd tussen Noorwegen en Ivoorkus deed het ook goed en trok ruim 1 miljoen kijkers. Het weer van Weer Online. Veel zon afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Janet Jackson, Together Again op Twente FM. Op woensdag aanstaande 8 juli, dan organiseert Landschap Overijssel een kindermiddag oerklei. Dat gaat plaatsvinden bij Watermolen Frans. Kinderen mogen dan zelf in de Mosbeek op zoek naar echte oerklei. En daarna gaan ze lekker met hun handen in de klei om er grappige of gekke kleifiguren van te maken. De middag is leuk en zeker ook leerzaam voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Van tevoren

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
2: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstette. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstette bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Oldenzaal heeft de verkoopovereenkomst gesloten voor de eerste fase van woningbouw van Stakenbeek fase 2. De verkoop van de eerste 30 woningen gaat naar verwachting binnen een week van start. PPD Bouwfonds, Gebiedsontwikkeling en Trebbe realiseren hier uiteindelijk 90 woningen. Het gaat om verschillende woningtypen. De wijk wordt ruim opgezet met veel groen, wandel- en fietspaden en ontmoetingsplekken. Meer informatie is ook te vinden op de website van Nieuwbouw Stakenbeek. ZGT heeft van de samenwerkende topklinische ziekenhuizen een officiële erkenning gekregen voor de prostaatkankerzorg. Daarmee wordt de positie van het ziekenhuis als gespecialiseerd behandelcentrum verder bevestigd. Patiënten kunnen in ZGT terecht voor snelle diagnostiek met moderne technieken, zoals MRI-scans, PSMA en PET-CT. Verschillende specialisten werken daarbij nauw samen om samen snel een diagnose te stellen en een passend behandelplan op te stellen. In Almelo worden bovendien gerobotiseerde prostaatoperaties uitgevoerd. Ook behandeling van complexe en uitgezaaide prostaatkanker maakt deel uit van het zorgaanbod. En de gemeente Oldenzaal houdt vanavond een inloopbijeenkomst over de omgevingsvisie. Ze nodigen iedereen uit om mee te praten en mee te denken over de toekomst van Oldenzaal. De omgevingsvisie heeft een breed raakvlak van wonen tot leefbaarheid. Hoe meer mensen actief meedenken, hoe beter het uiteindelijk beleid wordt. De bijeenkomst is vanavond tussen 7 en 9 in het stadhuis. Aanmelden is niet nodig. Je kan op ieder gewenst moment binnenlopen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Er is vanmiddag veel ruimte voor de zon met maximumtemperaturen van 24 graden. Vanavond en vannacht wat lichte wolkenvelden met minimumtemperaturen dan van 14 graden.
7: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door de grenscontroles een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

GMB. Santana en Maria Maria. Inwoners van Dinkeland en Teubergen die nog geen persoonlijk bericht hebben gehad over de doe-het-zelf cadeaukaart voor isolatiemateriaal, die kunnen nog zelf contact opnemen met de gemeente. Eerder werden brieven gestuurd naar woningbezitters die hiervoor in aanmerking komen, maar er zijn signalen dat een deel van de doelgroep niet is bereikt. Men komt in aanmerking wanneer men een slecht geïsoleerde woning heeft met een WOZ-waarde tot €429.300. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op de gemeentelijke websites Dinkeland.nl of Teubergen.nl.

Another and talk to you. Bijna aan het einde van deze aflevering van Uitzendkracht voor 1 juli. Wat een lekkere nummer 1 in top 1 juli 1978. You're the one that I want van Olivia Newton-John en John Travolta uit de film Grease. Bleef maar liefst 9 weken op die bovenste positie staan. En op de dag van vandaag, precies 20 jaar geleden, de dienst speciale interventies wordt opgericht. Het is de afdeling van de politie die snel in actie komt bij een terroristische aanslag of andersoortige gewelddadige verstoringen van de openbare orde en veiligheid, zoals dat officieel heet. Het bestaat trouwens uit personeel van de politie zelf en uit het leger. Tot zover. Morgen nieuwe Uitzendkracht om 10 uur.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Antwerpen staat een grote flat in brand. Er zijn meerdere doden en zwaar gewonden, maar hoeveel is niet bekend. Er wordt ook nog steeds gezocht naar slachtoffers. De brand zou zijn begonnen op de 8e verdieping. Volgens Belgische media wonen er meer dan 200 mensen in de flat. Vooral ouderen die slechter been zijn. Met Oud en Nieuw mag vuurwerk alleen nog maar professioneel worden afgestoken. Het vuurwerkverbod zat er al een tijdje aan te komen, maar het kabinet moest de vergoeding voor vuurwerkverkopers nog regelen. Nu dat is gebeurd, kan het vuurwerkverbod definitief ingaan. De vraag om het nog een jaar uit te stellen haalde het niet. Er komt een onderzoek naar twee Britse agenten die een jongen hadden gearresteerd nadat hij was neergestoken. De 18-jarige Henry Nowak vertelde de agenten dat hij gewond was, maar ze geloofden hem niet, waarna hij overleed. De zaak maakte veel los in Groot-Brittannië, omdat de dader een immigrant was die beweerde slachtoffer te zijn van racistisch geweld. En bij het EK voetbal van 2 jaar geleden in Duitsland zou gefraudeerd zijn met kaartjes. En daarom hebben rechercheurs een inval gedaan bij het hoofdkantoor van de Duitse Voetbalbond. Maar ook op andere plekken zijn invallen gedaan. De zaak draait om medewerkers van gemeenten die met korting EK-kaartjes kregen. Het weer van Weer Online. Veel zon, afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Jay-Z en The Look of Love bij Twente FM. Woensdagmiddag, de helft van de week. He, we hebben het weer overleefd. He. Nog één helft te gaan en dan gaat Twente met vakantie. Nou, in ieder geval de scholen gaan er met vakantie. Of jij met vakantie gaat, dat weet ik niet. Ik wel in ieder geval. Zaterdagochtend zit ik al ver in de kontreinen van Zuid-Europa. Hey, zometeen Sabrina Carpenter met Espresso. Maar eerst de nummer 1 van Nederland op dit moment. Shakira en Burna Boy.

Will Smith en Getting Jiggy With It bij Twente FM. Woensdagmiddag, ik help je de middag door met lekker veel muziek en natuurlijk het laatste nieuws. Zometeen het streeknieuws en mocht je niet kunnen wachten, hebben we altijd nog een website voor je beschikbaar natuurlijk. 120.nl of twentefm.nl, dan ben je op de hoogte van al het nieuws uit de regio. Zometeen Suzanne Freek halverwege, maar eerst Chef Special.

0: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
3: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render, in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Oldenzaal heeft de verkoopovereenkomst gesloten voor de eerste fase van woningbouw van Stakenbeek fase 2. De verkoop van de eerste 30 woningen gaat naar verwachting binnen een week van start. PPD Bouwfonds, gebiedsontwikkeling en Trebbe realiseren hier uiteindelijk 90 woningen. Het gaat om verschillende woningtypen. De wijk wordt ruim opgezet met veel groen, wandel- en fietspaden en ontmoetingsplekken. Meer informatie is ook te vinden op de website van Nieuwbouw Stakenbeek. ZGT heeft van de samenwerkende topklinische ziekenhuizen een officiële erkenning gekregen voor de prostaatkankerzorg. Daarmee wordt de positie van het ziekenhuis als gespecialiseerd behandelcentrum verder bevestigd. Patiënten kunnen in ZGT terecht voor snelle diagnostiek met moderne technieken, zoals MRI-scans, PSMA en PET-CT. Verschillende specialisten werken daarbij nauw samen om samen snel een diagnose te stellen en een passend behandelplan op te stellen. In Almelo worden bovendien gerobotiseerde prostaatoperaties uitgevoerd. Ook behandeling van complexe en uitgezaaide prostaatkanker maakt deel uit van het zorgaanbod. En de gemeente Oldenzaal houdt vanavond een inloopbijeenkomst over de omgevingsvisie. Ze nodigen iedereen uit om mee te praten en mee te denken over de toekomst van Oldenzaal. De omgevingsvisie heeft een breed raakvlak van wonen tot leefbaarheid. Hoe meer mensen actief meedenken, hoe beter het uiteindelijk beleid wordt. De bijeenkomst is vanavond tussen 7 en 9 in het stadhuis. Aanmelden is niet nodig. Je kan op ieder gewenst moment binnenlopen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Er is vanmiddag veel ruimte voor de zon met maximumtemperaturen van 24 graden. Vanavond en vannacht wat lichte wolkenvelden met minimumtemperaturen dan van 14 graden.
7: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Parson James stole de show en daarvoor hier nog Jennifer Lopez met Let's Get Loud. Het is Twente van mij en luistert met zometeen muziek van de jazzpolitie. Eventjes terug in de jaren 90 en dan de nederpop met liefdesliedjes. Altijd leuk.

Rain Me In, Sam Vender en Olivia Dean. Ja, vandaag was het echt zo'n prachtige Nederlandse zomerdag. Maximaal 24 graden. En vanmiddag kan het nog wel even gebeuren dat er her en der misschien een verdwaald buitje valt. Maar ook dat mag niet heel veel van betekenis hebben. Want daarna begint de zon gewoon weer te schijnen. Ik ben gewoon de barbecue weer tevoorschijn halen. Misschien gewoon vervroeg vakantie vieren of zo, noem het maar op. Ik heb geen flauw idee. Doe het lekker waar je zin aan hebt. Dan zorg ik ervoor dat er een beetje lekkere muziek bij zit. Zometeen de Nolan Sisters. I'm the mood for dancing. Maar dit is Kings of Leon. Dit is Use Somebody.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij 500 euro netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
6: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Den Haag is een noodbevel afgegeven om trekkers die naar de Tweede Kamer willen. Daar wordt vandaag gesproken over de stikstofplannen van het kabinet. Er mogen maar 20 trekkers de stad in naar een terrein vlakbij het Malieveld. Er zijn al 5 mensen aangehouden die toch probeerden Den Haag in te komen met een trekker. Bij een brand in een grote flat in Antwerpen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten zwaar gewond, maar hoeveel is niet duidelijk. Er wordt nog gezocht naar bewoners, want het is niet bekend wie er allemaal thuis waren toen de brand uitbrak. Er wonen zeker 200 mensen in de Antwerpse flat. Bij het Maastadziekenhuis in Rotterdam blijft de spoedeisende hulp de rest van de dag dicht. Er is een ICT-storing. Die ontstond nadat het systeem voor noodstroom werd getest vannacht. Ook operaties en afspraken bij de polykliniek gaan niet door. Het is niet duidelijk of het Maastadziekenhuis morgen wel weer normaal open kan. En de brand die het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden platlegde ontstond door kortsluiting. Een kabel die stroom naar de bovenleiding moet brengen zat geknikt. ProRail dacht het maandag snel te repareren, maar dat gaat nog tot zaterdagavond duren. Tot die tijd rijden de treinen niet tussen Rotterdam en het zuiden. Het weer van Weer Online. Veel zon afgewisseld door bewolking. Later vandaag kan in het noordoosten een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: FM.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, zoals jullie weten is het vandaag Ketty Kotti. Op 1 juli werd in Nederland de afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd. En daar is natuurlijk al heel veel aandacht aan besteed op andere radiozenders. Maar ja, het is vandaag ook 1 juli. En vandaag is het ook de Internationale Joke Day. Oftewel de Internationale Dag van de Grap. Nou, een mooie reden om vandaag eens extra te lachen. Daarom zijn we benieuwd, wat is de flauwste mop die je kent? Ja, soms zijn juist slechte grappen stiekem het grappigst. Dus stuur jouw favoriet op naar de app van Twente FM via twentefm.nl. Dan kijken we of we elkaar vandaag nog een beetje aan het lachen kunnen krijgen. Dus ik zou zeggen, verras me. Ja, precies. Zometeen de muziek van The Simple Minds, live and kicking. Jullie foute grappen natuurlijk zometeen die binnen gaan komen. Maar eerst

eventjes over die grappen. Ja, mijn vrouw die wordt in haar familie het grappenkanon genoemd. Dus ik word de hele dag doodgegooid met die slechte grappen. Dus ik ben benieuwd of jullie mij een beetje kunnen verrassen met een paar grappen. We beginnen met Henk uit Enschede. Die zegt, waarom neemt een skelet nooit de bus? Omdat hij geen guts heeft. Ja, nou ja, slechter dan slecht. Miranda uit Engelo die stuurt, mijn man zegt altijd, ik ben niet lui, ik sta op energiebesparing. Dan moet ik toch iedere keer wel weer een beetje omlachen, terwijl ik het eigenlijk helemaal niet grappig vind. Maar ja, goed, je moet hem toch een beetje te vriend houden, zegt ze. Ja, Miranda, dat snap ik. Dat gaat bij ons thuis niet anders. Ja, af en toe moet je gewoon een beetje lachen, anders dan krijg je de wind van voren. Ja. Patrick uit Aldenzaal, die geeft er nog eentje. Wat is geel en kan niet zwemmen? Nou, dit is echt volgens mij bouwvakkershumor, een graafmachine. Ja, die kan inderdaad niet zwemmen. Anja uit Almelo, die stuurt nog een hele slechte op. Waarom kunnen geheimen zo slecht voetballen? Omdat ze altijd uitlekken. Ja, nee, ik kap er ook gewoon mee. Nee. Mocht je die hele foute grap hebben, maak ze lekker even tegen je collega's. Dan gaan wij gewoon verder met lekkere muziek. In plaats van die hele foute grappen. Zometeen Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Maar eerst Dua Lipa, dit is Break My Heart.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
5: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Oldenzaal heeft de verkoopovereenkomst gesloten voor de eerste fase van woningbouw van Stakenbeek fase 2. De verkoop van de eerste 30 woningen gaat naar verwachting binnen een week van start. PPD Bouwfonds, Gebiedsontwikkeling en Trebbe realiseren hier uiteindelijk 90 woningen. Het gaat om verschillende woningtypen. De wijk wordt ruim opgezet met veel groen, wandel- en fietspaden en ontmoetingsplekken. Meer informatie is ook te vinden op de website van Nieuwbouw Stakenbeek. ZGT heeft van de samenwerkende topklinische ziekenhuizen een officiële erkenning gekregen voor de prostaatkankerzorg. Daarmee wordt de positie van het ziekenhuis als gespecialiseerd behandelcentrum verder bevestigd. Patiënten kunnen in ZGT terecht voor snelle diagnostiek met moderne technieken, zoals MRI-scans, PSMA en PET-CT. Verschillende specialisten werken daarbij nauw samen om samen snel een diagnose te stellen en een passend behandelplan op te stellen. In Almelo worden bovendien gerobotiseerde prostaatoperaties uitgevoerd. Ook behandeling van complexe en uitgezaaide prostaatkanker maakt deel uit van het zorgaanbod. En de gemeente Oldenzaal houdt vanavond een inloopbijeenkomst over de omgevingsvisie. Ze nodigen iedereen uit om mee te praten en mee te denken over de toekomst van Oldenzaal. De omgevingsvisie heeft een breed raakvlak van wonen tot leefbaarheid. Hoe meer mensen actief meedenken, hoe beter het uiteindelijk beleid wordt. De bijeenkomst is vanavond tussen 7 en 9 in het stadhuis. Aanmelden is niet nodig, je kan op ieder gewenst moment binnenlopen. Dan krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Er is vanmiddag veel ruimte voor de zon met maximumtemperaturen van 24 graden. Vanavond en vannacht wat lichte wolkenvelden met minimumtemperaturen dan van 14 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

David Guetta en Anne-Marie met Baby Don't Hurt Me. Ja, je bent afgestemd op het leukste radiostation van Twente met de lekkerste hits om die middag door te komen. Zometeen nog Shawn Mendes met Mercy, maar eventjes richting die foute klanken. Want ja, het is tenslotte toch zomer in Twente. Dagje van deze Last Catcher.

Bright Eyes van Rondé bij Twente FM. Hey, het is bijna vakantie. En dan ben jij natuurlijk nieuwsgierig wat er allemaal te doen is in en rondom Twente. Nou, alvast één heel leuk ding. Aanstaand weekend dan is in het Volkspark... een heel groot evenement van Absolutely Fresh met allerlei artiesten. Er zijn volgens mij nog kaarten voor te krijgen. En het wordt een hele mooie dag. 24 graden, lekker zonnetje erbij. Niet te warm, niet te koud, maar wel goed insmeren. En vooral genieten van de dag. Hey, zometeen het nieuws van 3 uur, maar eerst nog nieuws.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: /luister. Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
1: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
2: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
3: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render, in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De meeste gemeenten krijgen het niet voor elkaar om een huis te vinden voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Want het kabinet had in het eerste halfjaar 24.000 statushouders een woning moeten krijgen. Maar het waren er maar 15.000, heeft het ANP uitgezocht. Daardoor blijven de asielzoekerscentra overvol. Den Haag probeert boeren tegen te houden die met de trekken naar de Tweede Kamer willen. Daar is vandaag een debat over de stikstofplannen van het kabinet die veel impact kunnen hebben op boeren. In Assen wordt ook actie gevoerd, na het staan bij het provinciehuis boeren die zich ook zorgen maken over hun toekomst. In Amsterdam is de afschaffing van de slavernij herdacht. We kennen dat ook wel als Kitty Kotti. De herdenking is in het Oosterpark. Burgemeester Halsma en premier Jette hielden toespraken. Jette gaf toe dat er nog te weinig wordt gedaan om het een beetje goed te maken met de nazaten van de slachtoffers. En nog een opmerkelijk land doet komend jaar mee aan het Eurovisie Songfestival. Het is Canada, dat onlangs lid is geworden van de Europese omroep EBU. Canada is het eerste nieuwe land in jaren. Sinds 2015 doet ook Australië al mee aan het Songfestival. Dat is volgend jaar in Bulgarije. Het weer dan van weer online. Vooral aan zee veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. In het noordoosten kan een buitje vallen. Het is 20 graden aan zee en maximaal 26 in het binnenland. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later weer meer zon bij maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Cat's Eye. En zo schiet de woensdag aan hier voorbij, de woensdagmiddag. Want het is alweer 3 uur geweest. Ja, het schiet lekker op, hè? Hey, zometeen tijd voor de House Slow. Can you go? Laat me even weten welke plaat ik voor jou kan draaien, waar je eventjes tot rust kunt komen, zodat je het laatste uur van deze werkdag ook nog doorkomt straks. Stuur het even op via de website 20fm.nl. Nu Bruno Mars en Risk It All. For just

0: Every Little Thing She Does Is Magic, de Police bij Twente FM. Nou, het is de tijd voor eventjes tot rust komen. Leg alles even aan de kant, beeldscherm uit, harken aan de kant of waar je ook mee bezig bent. Ga er even voor zitten, want het is tijd voor How Slow Can You Go. We gaan terug naar de jaren 80 met Mr. Sir Bruce Springsteen en My Hometown. De How Slow Can You Go van vandaag.
1: Zee.

0: betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
3: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een voormalig kandidaat raadslid van Forum voor Democratie moest zich vorige week opnieuw voor de rechter verantwoorden. Hij werd veroordeeld voor de verkrachting van 3 minderjarige meisjes. De rechter bepaalde dat de Enschedeër zich moet laten behandelen en heeft zijn proeftijd met 1 jaar verlengd. Aangezien de man ten tijde van de misdrijven zelf ook nog minderjarig was, moest hij voor de kinderrechter verschijnen. En die achtte 3 zaken bewezen en legde 1 jaar jeugddetentie op. Het Bataafs Lyceum in Hengelo brengt al sinds 2014 een videoclip online, waarin docenten en ondersteunend personeel de geslaagde leerlingen op een muzikale manier in het zonnetje zetten. De clip van dit jaar is een interpretatie van de hit I Just Might van Bruno Mars en die staat nu online. Met daarin een subtiele verwijzing naar de vorig jaar overleden docent Duits Fred Bauhaus. En wandelaar Ben Keizers uit Oldenzaal heeft tijdens zijn loop de grens van €8.000 aan donaties gepasseerd. Keizers begon op 22 maart aan een tocht van iets meer dan 2500 kilometer om geld in te zamelen voor Wings for Life Foundation. Dit is een organisatie die wereldwijd onderzoek doet naar de genezing van ruggenmergletsel. Met nog 2 weken te gaan is het einddoel intussen in zicht. Het weer nog. Vanmiddag kan er lokaal een bui vallen en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. Het wordt iets warmer dan gisteren met een zomerse 26 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Lucas en Steve en Tunge Vaak bij Twente FM. Ja, het afgelopen week was het natuurlijk bloedje heet. En dat is ook te merken aan allerlei plekken op de weg. Nou, gemeenten in de regio zijn goed alert op eventuele reparaties na het warme weer van de afgelopen week. Op diverse plekken in Twente ontstond schade. Bijvoorbeeld door letterlijk smeltend asfalt, maar ook het beton wat uitzetten. Het zou dus kunnen zijn dat er de komende tijd nog wat extra wegenonderhoud nodig is om dit te herstellen. Het kan echter nog wel even duren, aangezien we nu tegen de bouwvak aanzitten en het warme weer nog steeds relatief warm is. En ik heb slecht nieuws voor de mensen die niet van de hitte zijn. Volgende week is de nieuwe hittegolf alweer aangekondigd. Het wordt geen 40 graden, maar wel weer 36 à 37. Ja, is ook warm zat. Eigenlijk veel te warm als je het mij vraagt. Hey, het laatste nieuws vind je natuurlijk op onze website twentefm.nl of 120.nl. Nou, wat nooit te warm wordt, zijn de hits op je radio. Zometeen Van Velden.

Harry Styles, een American Girl bij Twente FM. De man die je zometeen naar huis brengt, hij staat alweer te trappelen. De man die je op de hoogte houdt van het laatste nieuws uit Twente. En natuurlijk de lekkerste hit voor onderweg naar huis. Ik heb het over Jorrie Goorman. Twente komt thuis, zometeen van 4 tot 7. Wat mij betreft maakt er een mooie middag van. En wij spreken elkaar morgenmiddag weer om 1 uur.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie. Op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Mooi Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De flat die in brand staat in Antwerpen is nu helemaal ontruimd. Bewoners zijn naar een andere plek gebracht en worden daar opgevangen door hulpverleners. Het vuur is intussen onder controle, maar het nablussen zou nog uren duren. Het Vlaamse parlement heeft een minuut stilte gehouden voor de 6 doden. In Den Haag is een groep boeren met hun trekkers naar de koekkamp bij het Malieveld gegaan. Het zijn er ongeveer 20, meer mag niet van de gemeente. De boeren maken zich zorgen over hun toekomst door de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, die nu worden besproken in de Tweede Kamer. Het OM eist 6 jaar cel en tbs tegen de man die vorig jaar een vrouw van 76 doodstak in Den Dolder. Hij zat daar in de tbs-kliniek, maar mocht die dag buiten het terrein komen. Hij is verstandelijk beperkt en zat volgens justitie in een psychose. De verdachte bracht de vrouw met 17 messteken om het leven. En president Trump heeft alleen maar lovende woorden voor Victor Willis, de overleden zanger van The Village People. Hij was in de groep de stoere politieman. Trump noemt hem een geweldige man en elke keer als YMCA wordt gedraaid, denken we aan Victor, schrijft hij op True Social. Het weer dan van weer online. Vooral aan zee, veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. In het noordoosten mogelijk een bui. Maximaal van 20 graden aan zee tot 26 in het binnenland. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later weer meer zon en 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os en knooppunt Bankhoef is de vertraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os de andere kant op, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis. Jordi Goorman.

0: voor op de radio op een lekkere zonnige woensdag met Jonas Blue en Malive en The Edge of Desire.
1: Twente komt thuis.
0: We begonnen met Bon Jovi, Something for the Pain. Paracetamolletje of wat heb je nodig vandaag? Misschien nog een klein beetje nahuilen over het WK of heb je het alweer van je afgezet? Het Nederlands elftal werd in de nacht van maandag op dinsdag uitgeschakeld door Marokko na een penaltyreeks. En Ronald Koeman, die vertrekt als bondscoach.
1: Twente actueel.
0: Dat is in ieder geval met ook nieuws dichter bij huis. Gisteren officieel de laatste dag voor bandenfabrikant Vredestein. Na 78 jaar komt er een einde aan de bandenproductie in Enschede. De fabriek die is daar gesloten. De laatste band rolde vorige week al van de band. De laatste band rolde van de band. Nou, toch een triest moment en ook een, toch een momentje, zullen we maar zeggen. Verder een mooie onderscheiding voor de ziekenhuisgroep Twente. Die hebben namelijk het erkend expertisecentrum voor prostaatkankerzorg ontvangen. Een mooie onderscheiding voor de specialistische zorg die ze op de locatie in Almelo aanbieden. En verder vandaag economisch nieuws. De economie in Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,2% gegroeid. En de detailhandel die heeft bijna 3% meer omgezet. Nou, daar gaan we het straks over hebben. Ook ander nieuws hier in de middagshow. Dus blijf lekker luisteren met zometeen hopelijk verblijding met Nicole McLeod, Lady Gaga en ook Simply Red onderweg in de middagshow. Maar eerst tijd voor de lekkere track Enrique Iglesias met Heartbeat.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd.

0: 1 juli. Ja, een nieuwe maand is aangebroken. We zijn officieel nu ook over de helft van 2026. Ja, daar sta je niet bij stil dan, hè?
1: Twente komt thuis. Met Jordi Goorman.
0: Ja, dat is de helft van het jaar is alweer voorbij. We zijn halverwege met 1 juli op de kalender vandaag. En economisch nieuws. In mei heeft de detailhandel 2,9% meer omzet geboekt dan een jaar eerder, meldt het CBS vandaag op basis van de laatste cijfers. Het verkoopvolume was 2,3% hoger, dus er zit ook een klein stukje inflatie in. Winkels in de non-food, onder andere de detailhandel, die zetten 3,9% meer om. Winkels in voeding en genotmiddelen was 1,2% meer dan een jaar geleden. En online werd er zelfs 4,8% meer omzet dan een jaar eerder geboekt. En daarmee zijn de cijfers dus ook gecorrigeerd voor samenstelling van koopdagen. Want sommige dagen van de week wordt er meer verkocht dan op andere dagen. En daarmee zijn de cijfers dus redelijk accuraat, kunnen we zeggen. Nou, meer verkocht dus inderdaad. We hebben meer spullen gekocht, blijkt uit deze cijfers. En verder blijkt ook dat de economie in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,2% is gegroeid. Het CBS maakte ook die cijfers vandaag bekend. Dus we zitten nog steeds in een voorzichtige groei, zullen we maar zeggen. Nou, ik hoop dat je dat ook in je eigen portemonnee zo voelt. Want er zijn nog steeds veel mensen die het ook moeilijk hebben, financieel. De eindjes lastig aan elkaar kunnen knopen. Heb je nou financiële uitdagingen, weet je even niet waar je terecht kan. Weet ook dat iedere gemeente een eigen loket heeft waar je in ieder geval kunt melden. Dus check bij je eigen gemeente ook altijd even of er ondersteuning is. Mocht je het idee hebben dat het financieel een beetje aan je lippen begint te staan. Dit is de nieuwe Lady

Stars. Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat je daar vanavond naar kijkt, want het is weer een heldere nacht. Het is vandaag sowieso wel een lekker dagje. Dit is tenminste het Hollandse zomerweer waar ik wat mee kan. Temperaturen van 24 tot 25 graden. Niet meer zo belachelijk heet als vorige week. En straks ga ik je vertellen of dat nog even zo blijft. En ook het Twente FM streeknieuws gaat eraan komen.

0: Langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
0: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Wil jij €500 netto verdienen?
5: Wat?
4: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
5: Wow.
4: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een voormalig kandidaat raadslid van Forum voor Democratie moest zich vorige week opnieuw voor de rechter verantwoorden. Hij werd veroordeeld voor de verkrachting van 3 minderjarige meisjes. De rechter bepaalde dat de Enschedeër zich moet laten behandelen en heeft zijn proeftijd met 1 jaar verlengd. Aangezien de man ten tijde van de misdrijven zelf ook nog minderjarig was, moest hij voor de kinderrechten verschijnen. En die achtte 3 zaken bewezen en legde 1 jaar jeugddetentie op. Het Bataafs Lyceum in Hengelo brengt al sinds 2014 een videoclip online, waarin docenten en ondersteunend personeel de geslaagde leerlingen op een muzikale manier in het zonnetje zetten. De clip van dit jaar is een interpretatie van de hit I Just Might van Bruno Mars en die staat nu online. Met daarin een subtiele verwijzing naar de vorig jaar overleden docent Duits Fred Bauhuis. En wandelaar Ben Keizers uit Oldenzaal heeft tijdens zijn loop de grens van €8.000 aan donaties gepasseerd. Keizers begon op 22 maart aan een tocht van iets meer dan 2500 kilometer om geld in te zamelen voor Wings for Life Foundation. Dit is een organisatie die wereldwijd onderzoek doet naar de genezing van ruggenmergletsel. Met nog 2 weken te gaan is het einddoel intussen in zicht. Het weer nog. Vanmiddag kan er lokaal een bui vallen en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. Het wordt iets warmer dan gisteren met een zomerse 26 graden.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Arnhem-Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging 1 kwartier. Op de A325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Westervoort 10 minuten vertraging. En de rest van de files levert allemaal minder dan 5 minuten op.

Zojuist een mailtje van Sarina. Zij wilde graag Baltimora horen met Tarzan Boy. Leuk om die nog eens een keer te draaien. Zo'n lekkere Italo dance classic uit de jaren 80. Want daar kwam die vandaan. En daarvoor werd je ook nog bijgepraat met het laatste nieuws uit Twente. Het streeknieuws, dat is ook na te lezen op 1twente.nl. Blijf je een beetje op de hoogte. En over een klein uurtje weer een nieuwe update op een presenteerblaadje. En de tijdmachine, die staat ook voor je klaar. Want meer Twente FM vind je natuurlijk op twentefm.nl/luister. Met daar onder andere een nieuwe aflevering te vinden van 60's Music. Het programma wat terugblikt op het jaar 1968. Dus als je meer van de oldies bent, nog eens eventjes in die tijdmachine wilt stappen, dan ga je naar onze website. Dirk en Koen, die gaan je bijpraten en hebben de lekkerste hits uit 1968. Dat is echt al heel erg lang geleden. Namelijk bijna 48 jaar. Nou, dat check je op onze website. Daarvoor ga je dus naar twentefm.nl/luister.

Apple Rones, juist hoor je Good Luck Babe. En ook nog hier Diana Ross en I'm Coming Out. Nou, dat is een goed idee vandaag. Het is een heerlijke zomerdag. Dit is het Hollandse zomer weer wat goed te pruimen is. Niet meer zo belachelijk heet als vorige week. Maar temperaturen van een bescheiden 24 graden. Heerlijk. Vanavond en vannacht is het ook helder. De minimumtemperaturen die liggen dan zo rond de 14 graden. Morgen, je donderdag, is er iets meer bewolking dan vandaag. Er kan in de middag een enkel spatje regen tussen zitten. Het zal niet veel zijn, maar het zou nodig mogelijk zijn. En het wordt morgen zo'n 22 graden. Het blijft voorlopig lekker Hollandse zomerweer. Temperaturen overdag tussen de 23 en 25 graden tot en met het weekend. En er is ook geregeld ruimte voor de zon, af en toe wat wolkenvelden. En dat lijkt eigenlijk ook volgende week door te trekken. Misschien dat er een buitje tussen zit, maar het zal niet heel spannend zijn.

0: Het einde van de werkdag is bijna aan te raken met zojuist Summer Homewrecker. En ook nog hier zojuist Bluff en Zaterdag. Ja, dan moet je nog even geduld hebben, want we zijn inmiddels over de helft. Het is woensdag, vandaag 1 juli, nieuwe maand. En daarmee zijn we ook officieel over de helft van het jaar 2026. Hè? De eerste zes maanden zitten erop. Nou, als je terugblikt op het eerste half jaar, ben je dan een beetje tevreden? Hoe is je jaar tot nog toe verlopen? Hoe gaat het met de goede voornemens? Ja, die was je alweer kwijt natuurlijk, maar die zitten er ook weer een beetje. Nee, goed. Ik zou je niet te veel in de tand voelen. Dat is misschien ook niet helemaal lekker. Wat wel lekker is, zometeen de 5 uur uit je dakplaat. Het muzikale afsluitmoment van je werkdag. Heb je daarvoor nog een leuke suggestie? Wat wil je zometeen horen om iets na 5 als officiële afsluitmoment van je werkdag en het begin van je vrije woensdagavond? Dat noemen we de 5 uur uit je dakplaat. Suggesties van harte welkom via de app. Die vind je op onze website twentefm.nl. En je mag uiteraard ook even een mailtje sturen. Dat doe je naar jordi@twentefm.nl. Laat maar weten wat je zometeen wilt horen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Toen kreeg Battle een herseninfarct.
3: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
1: Discussie.
4: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twente. Cultuur.
5: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Oud-ministers Vert Grapperhaus en Hugo de Jonge noemden tegenstanders van het coronabeleid destijds wappies. Maar daar heeft Grapperhaus nu spijt van. Dat had ik niet moeten doen, want je moet mensen met een andere mening ook respecteren, zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hij nam zijn woorden terug. Tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer liepen de gemoederen op de tribune soms hoog op. Een vrouw begon te schreeuwen dat ze als duurzame boer kapot wordt gemaakt. Ze is verwijderd. De voorzitter waarschuwde dat bij een nieuwe verstoring het debat wordt geschorst en de hele tribune wordt leeggemaakt. Bij de brand in een flat in Antwerpen zijn niet 6, maar 5 mensen om het leven gekomen. Er was verwarring over het aantal doden, waardoor is niet duidelijk. De brand is intussen uit. Sommige bewoners moeten er rekening mee houden dat ze voorlopig niet terug kunnen. Er wordt opvang voor ze geregeld of ze gaan naar familie. En tijdens de hittegolf vorige week zijn veel mensen naar de huisarts gegaan. Het waren er volgens onderzoekers 2 keer zoveel als normaal. Vooral jonge kinderen en ouderen hadden klachten door de extreme warmte. Ze waren bijvoorbeeld uitgedroogd, uitgeput en duizelig of hadden hoofdpijn. Het weer dan van Weer Online. Aan zee veel zon, landinwaarts ook stapelwolken en in het noordoosten kans op een bui. Morgen is bewolkt met wat regen, later meer zon en 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 30 kilometer file in het oosten van het land. De meeste files leveren weinig vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo sta je 10 minuten in de file op de A35 Enschede-Zwolle bij Nijverdal. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knooppunt Bankhoef ook 10 minuten. En ook op de N35 Zwolle-Almelo bij Wierde is de vertraging nu 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente.

0: daar ook enige tijd. Maar inmiddels gaat het goed met Alex Warren. Juist hoorde je zijn grote hit van dit moment. Fever Dream bij de middagshow voor Twente.
1: Twente komt thuis.
0: En welkom, we begonnen met de 5 uur uit je dakplaat. We hebben even lekker de auto gewassen. Dat is misschien wel een aardige activiteit voor het weer van vandaag. Car Wash van Christina Aguilera en Missy Elliott hoorde je bij de middagshow voor Twente. Het is inmiddels 10 minuten over 5, vandaag 1 juli. Het is een lekkere zomerdag met zo'n 25 graden.
1: Twente actueel.
0: Blijft volgens nog lekker Hollands zomerweer met ook de komende dagen eigenlijk dit soort temperaturen. Morgen kan er misschien in de middag een klein spatje regen tussen zitten, maar het zal niet veel zijn. Gisteravond een flinke schade aan een flatgebouw in de Paulus Potterstraat. Dat kwam omdat in de kelderruimte een grasmaaier vlam vatte. Nou, dat was lekker. Alle bewoners wisten op tijd in veiligheid te komen. De brandweer moest het pand daarna ventileren. Nou, dat er een dingetje. Verder vandaag veel economisch nieuws. De economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,2% gegroeid. En gisteren een emotionele dag in Enschede bij bandenfabrikant Vredestein. Toen werd de fabriek officieel gesloten. Vorige week rolde al de laatste band van de band. Dus dat is toch altijd een soort gedenkwaardig moment. Bandenproductie na 78 jaar daar dus gestaakt. En vandaag wordt er in de Provinciale Staten gesproken over geld voor de rondweg bij Zenderen, de vloedbeltverbinding. Moet die er wel of niet komen? Er is veel geld voor nodig. Er zijn voor- en tegenstanders. Straks maar eens even kijken wat de actuele tussenstand is, zullen we maar zeggen. Verder ook andere dingen. Wat dacht je van fijne muziek? James Morrison, Camila Cabello en ook Bob Sinclair onderweg. Eerst hoor je nu Ariana Grande.

0: Ja, ik zou willen dat ik het af en toe wat vaker kon zeggen. It's a wonderful world. Dat is natuurlijk nog steeds wel zo. Maar er zijn ook wel heel wat dingen aan de hand dat je denkt... Nou jongens, daar kunnen we nog wel eens even een tandje bij zetten met elkaar.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: Daarvoor Ariana Grande. Yes, and hoorde je bij Twente FM. Nou en eigenlijk een beetje. Nou, dat is misschien vandaag niet aan de hand in de Provinciale Staten. Er wordt al jaren gesproken over de zogenaamde vloedbeltverbinding. Misschien heb je de term al een keer voorbij horen komen. Of woon je in de buurt van Zender en Almelo en weet je waar het over gaat. Het is namelijk een nieuwe ontsluiting. Voor Almelo Noord tussen de A1, A35 en Almelo Noord moet een verbinding komen, is het idee. Kost een hoop geld, wordt er jaren over gesproken. Voorstanders zeggen dat is mooi, want dat ontlast vooral het dorp Zenderen met alle verkeersdruk die er dagelijks doorheen komt. Tegenstanders zeggen er gaat heel veel kostbare natuur verloren, dus dat moeten we helemaal niet willen en is het ook veel te duur. Totaalbedrag 177 miljoen euro, dat is inmiddels de raming en daar moet dus vandaag in de Provinciale Staten van Overijssel over gestemd worden om te kijken of er voldoende handen op elkaar te krijgen zijn voor het aanleggen van die vloedbeltverbinding. Als daar inderdaad vandaag groen licht voor komt, dan kan de aanleg in 2028 beginnen, is het plan. Maar ja, daar moet iedereen wel voor zijn, of in ieder geval een meerderheid, en dat is vandaag in de Provinciale Staten. Nou, belangrijk moment voor de inwoners van de Zender en omgeving. En natuurlijk ook voor inwoners van het hele gebied daar. Want als die snelweg of als die weg daar tussendoor komt en je woont daar nu lekker landelijk, kan ik me voorstellen dat je er niet zo blij mee bent. En als je forens bent en je moet daar vaak langs, dan denk ik, zou het toch heerlijk zijn als ik door kan rijden? Ja, en zo zijn er dus altijd voor- en tegenstanders. Nou ja, laten we vooral hopen op een wijs besluit. Dat is het enige wat ik hierover kan zeggen. Onderweg, Bob Sinclair. En ook Bakermat, nieuwe single. Maar eerst Camila Cabello, dit is Liar.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
3: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
4: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een voormalig kandidaatraadslid van Forum voor Democratie moest zich vorige week opnieuw voor de rechter verantwoorden. Hij werd veroordeeld voor de verkrachting van 3 minderjarige meisjes. De rechter bepaalde dat de Enschedeër zich moet laten behandelen en heeft zijn proeftijd met 1 jaar verlengd. Aangezien de man ten tijde van de misdrijven zelf ook nog minderjarig was, moest hij voor de kinderrechter verschijnen. En die achtte 3 zaken bewezen en legde 1 jaar jeugddetentie op. Het Bataafs Lyceum in Hengelo brengt al sinds 2014 een videoclip online, waarin docenten en ondersteunend personeel de geslaagde leerlingen op een muzikale manier in het zonnetje zetten. De clip van dit jaar is een interpretatie van de hit I Just Might van Bruno Mars en die staat nu online. Met daarin een subtiele verwijzing naar de vorig jaar overleden docent Duits Fred Bauhuis. En wandelaar Ben Keizers uit Oldenzaal heeft tijdens zijn loop de grens van €8.000 aan donaties gepasseerd. Keizers begon op 22 maart aan een tocht van iets meer dan 2500 kilometer om geld in te zamelen voor Wings for Life Foundation. Dit is een organisatie die wereldwijd onderzoek doet naar de genezing van ruggenmergletsel. Met nog 2 weken te gaan is het einddoel intussen in zicht. Het weer nog. Vanmiddag kan er lokaal een bui vallen en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. Het wordt iets warmer dan gisteren met een zomerse 26 graden.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat 55 kilometer file. De volgende files leveren meer dan 10 minuten tijdverlies op. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. A50 Arnhem-Oost tussen de knooppunten Grijshoord en Valburg ook ruim 10 minuten. Ook op de A50 verderop tussen Valburg en Ravenstein 20 minuten extra reistijd. De A73 is ook vrij druk van Maasbracht naar Nijmegen tussen Wijchen en knooppunt Ewijk 10 minuten vertraging. Op de N314 Doetinchem-Zutphen sta je ook 10 minuten in de file tussen Zutphen en de aansluiting met de N319. En dat geldt ook voor de N325, knooppunt Velperbroek, Nijmegen. Ook daar tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort 10 minuten extra reistijd. En tot zover de

Kenya Grace bij Twente FM. Strangers met ook nog een update van onze nieuwsredactie. Het laatste nieuws uit Twente is na te lezen. Daarvoor ga je naar 120.nl. En online ook terug te vinden een nieuwe aflevering van Kwartetten. Het politieke discussieprogramma met zaken die Hengelo en omgeving vooral raken. En deze keer een aflevering volledig in het teken van het water. Waterschap vechtstromen. Jos Klasinski ontvangt onder andere Willem-Jan Velderman, Wieger Mulder, Diele Biemond en Wim van der Griend om te praten over water in de brede zin. Onder andere zoetwater, in hoeverre kunnen verschillende waterstromen in de buurt en woonhuizen een aandeel vormen om tekorten in de toekomst te voorkomen. Wat kunnen waterschappen doen om mensen bewuster te maken van de mogelijkheden van watertekort? En wat is er verder allemaal aan de hand omtrent het water in Twente en natuurlijk ook deels in Hengelo? Maar ik denk dat dit een breder thema is wat in ieder geval hier in heel Twente wel gevoeld gaat worden. De hogere Twentse zandgronden die zijn natuurlijk lastig met de aanvoer van natuurlijk water. Dus we moeten maatregelen nemen en daarover check je dus de nieuwe aflevering van Kwartetten. Die vind je op 20fm.nl/luisteren.

lekker zomers dagje vandaag, hoor. Ja, dit is ook weer nieuwe muziek van Taylor Swift. Die blijft ook maar produceren. Het gaat er zo makkelijk af. Het is een soort, ik zou bijna zeggen, is het geen AI? Maar ja, als iemand niet van de AI is, dan is het Taylor Swift wel. Ze zal het echt zelf geproduceerd hebben. I Knew It, I Knew It is haar nieuwe single. En daarvoor nog I Ain't Worried van One Republic voor je woensdagmiddag. Vanavond een inloopbijeenkomst in Oldenzaal over de nieuwe omgevingsvisie. Dus als je inwoner bent van Oldenzaal, kun je daar meepraten en meedenken over de toekomst van Oldenzaal. Het is een breed raakvlak, zegt de gemeente er ook over. Het gaat over wonen en leefbaarheid in de stad. En als je daar een mening over hebt, dan kun je vanavond tussen 7 en 9 terecht op het stadhuis. Aanmelden is niet nodig, je kunt daar gewoon binnenlopen en je mening ventileren, zeg maar. Ik zeg ook altijd, iedereen heeft recht op mijn mening. Nou, als je zo iemand bent met een mening, dan kun je daar zeker bij zitten. Dus dat in ieder geval. En verder ook twee inloopbijeenkomsten over het buitengebied in de gemeente Wierden. Daar zijn kansen en uitdagingen. En Wierden werkt met diverse organisaties samen om in ieder geval ook informatie vanuit de gemeente op te halen. De eerste bijeenkomst is volgende week dinsdag 7 juli om 8 uur op het gemeentehuis. En de volgende die is de maandag 17 augustus gepland. En als je daarbij wilt zijn om mee te praten dus over de omgevingsvisie buitengebied Wierden, dan kun je je aanmelden op de website van wierden.nl. Dat is de website van de gemeente. En daar staat deze bijeenkomsten ook op. Kun je aangeven dat je erbij wilt zijn. En dan reserveren ze een plaatsje voor je. En dan schenken ze je ook nog een kopje koffie in, denk ik. Dus dat gaat goed komen. Het is woensdagmiddag. We gaan onderweg naar je woensdagavond. Met gelukkig niet meer van die hete omstandigheden. We hebben lekker Hollands zomerweer. Met vanmiddag temperaturen van zo'n 25 graden. En

idee, nog 2 dagen werken en dan is het alweer weekend. Je moet het een beetje positief inzien natuurlijk. Met de middagshow tot 7 uur vanavond. Wat goed dat je luistert. Straks gaan we het onder andere hebben over een mooie onderscheiding voor de ziekenhuisgroep Twente. Die hebben het predicaat topzorg gekregen voor prostaatbehandelingen. Nou, daar straks meer over. Blijf lekker luisteren naar de middagshow met

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutzer Alm. Reserveer je nu via lutzeralm.nl.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Als het aan premier Jette ligt, hijsen alle overheidsgebouwen voor er op 1 juli de vlag ter ere van Kitty Kotti. Dat is de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Met de vlag erbij wordt het een echte viering, zei Jette in het Amsterdamse Oosterpark bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden. De rechter heeft het voorarrest verlengd van het meisje van 15 dat haar ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad. Ze zit nog zeker 3 maanden vast. De ouders werden zo'n 2 weken geleden doodgevonden in hun huis. Het meisje werd vrijwel meteen opgepakt. Ze wordt verdacht van dubbele moord. Goed nieuws voor Limburgers die het niet zo breed hebben, want de proef met een gratis bibliotheekpas wordt uitgebreid. Je kunt hem nu in alle Limburgse steden krijgen. De provincie hoopt dat meer mensen nu gaan lezen. Sommige mensen komen automatisch in aanmerking voor de pas, maar je kunt hem ook aanvragen. En aan de Tour de France doen dit jaar 17 Nederlanders mee, het hoogste aantal in jaren. Vorig jaar waren het er maar 13. Opmerkelijk gezien start de Nederlandse ploeg Visma Leasebike juist zonder Nederlanders. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in de Spaanse stad Barcelona. Het weer dan van Weer Online. Na het oplossen van de wolken volgt een zonnige avond. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart het weer op. Het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
8: Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Arnhem is de vertraging 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis.

0: Another and 54 Ultra. Talk to you.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen met iets wat niet meer zo duurzaam is anno 2026, maar nog wel lekker hoor. Dat heb ik ook altijd als ik in zo'n auto rijd die dat nog heeft. Maar het is niet meer zo verstandig. Maar dan kan je de muziek niet zeggen, die blijft gewoon lekker. Diesel en Sausalito Summer Nights. Het is officieel een Nederlands product, maar het klinkt Amerikaans, hè?
1: Twente actueel.
0: Hartelijk welkom, het is woensdagavond. Vandaag 1 juli op de kalender. De week en het jaar zijn officieel door midden. Dat is inderdaad waar, want hier is maand 7 alweer, zo snel gaat het. Met vandaag een lekkere dag, 25 graden met vanavond en vannacht droog. En minimumtemperaturen van 14 graden. Straks hoor je meer over het weer voor de komende dagen. Met vandaag onder andere een waarschuwing van de VN. De Europese infrastructuur is niet bestand tegen de klimaatverandering. Dat is een pittige waarschuwing. Ook omdat El Niño zich blijkbaar weer aandient. Hè, waardoor hoge temperaturen, overstromingen en andere natuurrampen de wereld waarschijnlijk weer zullen gaan teisteren. Dus dat gaat weer een hoop geld kosten en een hoop levens kosten. Daar zit natuurlijk ook niemand op te wachten. En deze week de blamage voor Oranje in de 16e finales tegen Marokko onderuit in strafschoppen. En gisteren trok Ronald Koeman zijn conclusies. Hij stopt als bondscoach van Oranje na het teleurstellende WK voetbal. Nou ja, de schrale troost, ik zei het gisteren al, is misschien dat onze oostenburen, de Duitsers, er ook uit liggen. Dus ja, het kan de beste overkomen, zullen we maar zeggen. Nou, ander nieuws gaan we het straks over hebben. Onderweg Earth, Wind & Fire. Eerst hoor je nu Pink.

Lekker funky voor je woensdagavond. Earth, Wind and Fire. And Fall in Love with Me. En ook nog Pink hier met Fucking Perfect. Welkom je woensdagavond. Dit is de middagshow voor Twente. Het is vandaag 1 juli met een mooie onderscheiding voor de ziekenhuisgroep Twente. In ieder geval een erkenning. Die hebben namelijk van de samenwerkende topklinische ziekenhuizen de officiële erkenning gekregen voor de prostaatkankerzorg. Daarmee wordt de positie van het ziekenhuis als gespecialiseerd behandelcentrum verder bevestigd. Patiënten die kunnen in ZGT terecht voor snelle diagnostiek met moderne technieken, waaronder MRI-scans en PSMA-PET-CT-scans. Verschillende specialisten werken daarbij nauw samen en kunnen snel een diagnose stellen, is in ieder geval het oordeel van de topklinische ziekenhuizen. Daarmee is Almelo in ieder geval een koploper. Ook worden er gerobotiseerde prostaatoperaties uitgevoerd. Ja, prostaatkanker is toch, of in ieder geval zijn toch dingen die op latere leeftijd bij de meeste mannen wel voorkomen. En in de meeste gevallen hoeft dat niet levensbedreigend te zijn, mits je er tijdig bij bent. In Almelo is dus een van de topklinische ziekenhuizen voor de verdere behandeling als je daarmee te maken krijgt. Dat is in ieder geval een geruststellende gedachte voor de inwoners van Twente, zullen we maar zeggen. Onderweg, Strike You Sure Do. Ook Miles Smith en Niall Horan ga je zo meteen horen. En dit is dus Purple Disco Machine.

Het was jaren 90, een remake van deze disco classic uit de jaren 80. Strike, you sure do. En daarvoor hoor je nog de Purple Disco Machine en Substitution. Zometeen hier een update van onze nieuwsredactie, Twente FM Streeknieuws. Hoor je naar deze grote hit van Maas, Midden Nou.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf 4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemini? Kom dan kijken bij RTT om meun nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Bart Meijer. FC Twente verhoogt met ingang van het nieuwe seizoen de horecaprijzen in het stadion. Het gaat om bierfrisdrank, het broodje Twente ham en een broodje hamburger. De prijs van een klein glas bier of frisdrank stijgt van €2,75 naar €2,95... terwijl een grote bier of een grote frisdrank met 40 cent stijgt naar €5,90. De kosten voor onder andere inkoop en horecapersoneel zijn flink gestegen, laat FC Twente weten. Een 13-jarige jongen uit de gemeente Losser is afgelopen nacht mishandeld door een groep jongeren in het Duitse Gronau. De groep hield hem staande toen hij op zijn fatbike door de stad reed. De jonge Twentenaar liep daarbij verwondingen op aan zijn benen en zijn linker oog. Het ging mis rond 2 uur 's nachts op de Neustraße. De politie onderzoekt de mishandeling en zoekt getuigen. De FBK Games zijn nog maar net voorbij en Hengelo maakt zich alweer op voor het volgende grote atletiek evenement. Op zaterdag 25 juli en zondag 26 juli wordt in het FBK-stadion het NK Atletiek gehouden. Henk Koopman van atletiekvereniging NPM is voorzitter van de lokale organisatiecommissie. Hij laat weten dat de organisatie nog op zoek is naar mensen die willen helpen als vrijwilliger. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar 13 of 14 graden. Morgenochtend begint met zon, maar in de middag trekt het regengebied over. Het wordt morgen 23 graden.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Nog wel file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij knooppunt Velperbroek is de vertraging bijna 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB.

0: B52's blijft er ook een lekkere klassieker. Love Shack op Twente FM met daarvoor nog het laatste streeknieuws. Dat lees je na op onze website. Ga naar 120.nl.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Het nummer 1 radiostation voor Twente. Wij zijn Twente FM, Soul to Soul op de radio en Back to Life. En ook nog hier Marco Borsato met Rood. Met vandaag een lekker zomersdagje. Vanavond en vannacht is het ook helder en daalt de temperatuur met wat lichte sluierwolken naar zo'n 14 graden. Lekker, kunnen de raampjes weer open. Ik vind het altijd lekker. Of los, zoals we dat in Twente zeggen. De ramen kunnen weer los. Ik vind het wel fijn. Dat had natuurlijk dit weekend helemaal geen zin, maar nu koelt het weer lekker af. Morgen je donderdag iets meer bewolking. Er kan in de middag een enkel spatje regen vallen. Het zal niet veel zijn en het wordt zo'n 22 graden. De vrijdag is dan weer droog. 23 graden en het blijft eigenlijk tot en met het weekend droog. Veel zon en temperaturen tussen de 23 en 25 graden. Volgende week blijft het in ieder geval een beetje hetzelfde weerbeeld. Misschien begin volgende week een enkel spatje regen. Maar veel zal het niet zijn. Dus rustig Hollands zomerweer.

Ja, ik neig er toch naar om deze plaat een beetje meer in de band te doen. Want het is het WK-lied van 2026 van Shakira en Burna Boy. Die, die. En daarvoor Adele, Rolling in the Deep. Daarmee aan het einde gekomen van de middagshow. En dat betekent zometeen na zevenen Ralf en Nienke met de avonddienst. Ik wens je een fijne woensdagavond. I don't know why.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl. Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
8: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Er is een Nederlander opgepakt voor een moord in Duitsland. Slachtoffer was een Italiaanse bodybuilder die 2 jaar geleden in Keulen werd doodgeschoten toen hij naar zijn auto liep. Hij zou banden hebben met een motorbende en er was mogelijk ruzie over geld. Duitsland wil dat ons land de verdachte uitlevert. De Belgische koning Filip en premier De Wever zijn zelf gaan kijken op de plek van de dodelijke brand in Antwerpen. De brand in het appartementengebouw kostte 5 mensen het leven. De koning en premier lieten zich bijpraten door de brandweer. De brand zou zijn ontstaan op de begane grond door een technisch probleem. 4 jaar geleden werd de Nord Stream pijpleiding opgeblazen tussen Rusland en Duitsland en daar is nu iemand voor aangeklaagd. Het is een man uit Oekraïne, melden Duitse media. Hij staat in het najaar voor de rechter. Duitsland gebruikte de leiding om Russisch gas te importeren. En bondscoach Ronald Koeman maakte gisteravond bekend dat hij opstapt bij het Nederlands elftal. En aanvoerder Virgil van Dijk staat daarbij stil. Bedankt voor alles, trainer. Je hebt veel voor mij betekend, schrijft Virgil op Instagram. Koeman maakte zijn vertrek bekend na de verloren wedstrijd op het WK tegen Marokko. Het weer dan van Weer Online. Vanavond zonnig. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart het weer op en het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANWB.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat nog file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt de Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen.

actuele muziek op deze woensdagavond bij Twente FM. Je hoorde Deep in Your Love, A-Lock samen met BB Rexha. Daarvoor de opening, dit keer terug in de jaren 80. Dat deden we met OMD, So In Love. Inmiddels is het 7:07 op deze woensdagavond hier bij Twente FM. Leuk dat je er bent. We hebben een vol programma vanavond, want het is namelijk weer tijd voor het jaarlijkse dorpfeest in Overdenkel. Wij spraken daarover met Stefan Kotter. En de muziekkoppel in Zuid-Berghuizen. Daar treedt aanstaande vrijdag Iepies Hangout op. En wij spraken dus met Iep Rode. Hij is de zanger en leadman van deze fantastische band. En verder in Hengelo de Groene Loper. Nog meer buurten, verenigingen en vrijwilligersgroepen die gaan er samen op uit om de stad nog groener en smakelijker te maken. Wij spraken daarover met Clementine Mathuis. En verder schuift aan Bjorn Blom. Hij is documentairemaker. Hij heeft een ontzettende mooie documentaire gemaakt. Twentse mannen huilen niet. Daarover met hem ga ik praten. Verder natuurlijk het laatste streeknieuws uit jouw regio. Dat hoor je binnen nu en een half uurtje op deze woensdagavond. En natuurlijk ook gewoon de beste muziek zoals je van ons gewend bent. We gaan naar 1993. Toen stond dit in de hitlijsten. Dit is Lenny Kravitz.

Nederlandstalige muziek op deze woensdagavond. Ja, je hoorde Fleming, zij wil mij. Ja, er is misschien nog wel een leuke stunt in de maak op het WK voetbal. Engeland, die voetbalt op dit moment de wedstrijd tegen de Republiek Congo. Engeland, ze zijn 52 minuten bezig. Dat betekent dat ze dus net weer zijn afgetrapt voor de tweede helft. Ja, en Engeland staat gewoon achter, hè. 0 tegen 1, dus Engeland moet nog aan de bak op deze woensdagavond. Wij gaan verder met de muziek. Dit is ook wel leuk om even te doen. We gaan gewoon terug in de tijd met deze fantastische...

Zara Larsson met haar actuele single op Twente FM. Je hoorde The Midnight Sun. Ik zag haar optreden nog even op Pinkpop. Ja, daar stond ze en ik dacht in eerste instantie altijd... ja, wat moet je met zo'n dame op Pinkpop? Maar eerlijk is eerlijk, geweldig optreden daar zo destijds in Landgraaf. We gaan richting het laatste nieuws uit jouw regio. Dat hoor je nu binnen een paar minuten zo dadelijk. Na het nieuws van 19:30 ga ik praten met Bjorn Blom. Hij heeft een ontzettende leuke documentaire gemaakt... Ik was op de première en daarover gaan wij straks even met hem kletsen. Dat allemaal na het streeknieuws van 19:30. Tot aan het nieuws nog deze dame. 1983 stond dit in de hitlijsten in Nederland. En ook bij mij hing een poster van haar boven mijn bed. Kim Wilde.

Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl. Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Bart Meijer. FC Twente verhoogt met ingang van het nieuwe seizoen de horecaprijzen in het stadion. Het gaat om bierfrisdrank, het broodje Twente ham en een broodje hamburger. De prijs van een klein glas bier of frisdrank stijgt van €2,75 naar €2,95... terwijl een grote bier of een grote frisdrank met 40 cent stijgt naar €5,90. De kosten voor onder andere inkoop en horecapersoneel zijn flink gestegen, laat FC Twente weten. Een 13-jarige jongen uit de gemeente Losser is afgelopen nacht mishandeld door een groep jongeren in het Duitse Gronau. De groep hield hem staande toen hij op zijn fatbike door de stad reed. De jonge Twentenaar liep daarbij verwondingen op aan zijn benen en zijn linkeroog. Het ging mis rond 2 uur 's nachts op de Neustraße. De politie onderzoekt de mishandeling en zoekt getuigen. De FBK Games zijn nog maar net voorbij en Hengelo maakt zich alweer op voor het volgende grote atletiek evenement. Op zaterdag 25 juli en zondag 26 juli wordt in het FBK stadion het NK Atletiek gehouden. Henk Koopman van atletiekvereniging NPM is voorzitter van de lokale organisatiecommissie. Hij laat weten dat de organisatie nog op zoek is naar mensen die willen helpen als vrijwilliger. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar 13 of 14 graden. Morgenochtend begint met zon, maar in de middag trekt het regengebied over. Het wordt morgen 23 graden.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Dit is de Twente FM Avonddienst met Ralf Veenhuis.

1985 natuurlijk uit die fantastische filmcyclus Rocky. Je hoorde Survivor, The Eye of the Tiger. Voor diegene die denkt van, ik heb die film nog nooit gezien. En ze staan alle drie nu op Netflix. Ik heb afgelopen weekend ben ik er al eentje weer begonnen. Dus ik ga ze gewoon allemaal nog even kijken. Daarvoor het laatste nieuws uit jouw regio. Kun je nalezen op onze site 120.nl of anders twentefm.nl. Zo dadelijk praat ik met documentairemaker Björn Blom. Hij heeft een hele leuke documentaire gemaakt. Twentse mannen huilen niet. Een echte aanrader. Met hem ga ik zo dadelijk daarover kletsen. Maar eerst nog even Keen. Dit is Band & Break op deze woensdagavond.

0: Muziek van Keen, Tom Chaplin. Hij is de frontman van deze band. En het festivalseizoen is alweer onderweg. En je kunt ze tegenkomen op diverse festivals. Volgens mij waren ze niet in Nederland, maar niet te min. Keen dus op deze woensdagavond. Bij mij aan tafel is aangeschoven Björn Blom. Björn, goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Vind ik het leuk dat je er bent.
1: Zeker, ja, thanks for having me.
0: Ja, goed, we kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. Zeker. En je bent tegenwoordig documentairemaker, noem je jezelf. Je hebt een leuke documentaire gemaakt, Twentse mannen huilen niet. Hoe gaat het ermee? Hoe is dat op dit moment? Veel bekijks op YouTube?
1: Ja, ik had wel wat positieve reacties verwacht, maar echt zoveel positieve reacties, ook van Twentse mannen zelf.
0: Ja.
1: Die zeggen van ja, je hebt me toch wel echt aan het nadenken gezet en misschien lachen we ook wel te veel weg.
0: Ja.
1: Dus ja, het is goed ontvangen, zeker.
0: Laten we eens even bij het begin beginnen. Hoe kom je nu eigenlijk op het idee van zo'n documentaire?
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Je hebt het misschien al wel vaak genoeg verteld, maar...
1: Nou, ik ben 2 jaar geleden weer terug verhuisd naar mijn geboortestad, Almelo.
0: Ja.
1: Om daar aan de slag te gaan als journalist. Daarvoor had ik gestudeerd in Groningen en Utrecht. En toen kwam ik weer terug. En toen kwam je weer langs alle plekken waar je vroeger hebt gechilled met vrienden. Of bier hebt gedronken in de kroeg. Maar ook de bankjes waar je eentje hebt gehuild.
0: Ja.
1: En ik heb me vroeger heel vaak afgevraagd. Ben ik wel een nuchtere en trotse Twentse man? Want ik heb ook gewoon gevoelens en ik huil. Ben ik dan de enige Twentse man die huilt?
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk een retorische vraag. Maar als je dat nooit om je heen ziet, dan kan je toch wel twijfelen aan jezelf. En
0: nee, dat klopt.
1: Dat ben ik gaan onderzoeken in mijn documentaire.
0: Oké, okay. Ja, maar dat is wel aardig gelukt. Ik heb hem ook gezien. Mm. Maar hoe kom je nu... Ik kan me voorstellen, een groep jongens die speelt een beetje de rode draad in jouw documentaire.
1: Ja.
0: Maar hoe kom je dan aan zo'n groep jongens en die dan ook nog eens daarvoor openstaan? Hè? Je zegt het net zelf aan, hè, de Twentse man huilt niet, praat niet zo graag over zijn gevoelens.
1: Ja.
0: Maar hoe heb je dan die jongens toch zo ver gekregen om mee te werken aan die documentaire?
1: De rode draad is de 21-jarige of 22-jarige jury.
0: Ja.
1: En via hem kwam ik eigenlijk op het contact, omdat hij is in therapie geweest voor een verslaving. Namelijk voor een wietverslaving. En hij is door een hele lastige periode gegaan, dat hij zo verslaafd was dat hij niet meer kon werken. Zijn studie niet meer kon volgen. En dus ook het contact verbrak met zijn vrienden.
0: Ja.
1: En ik raakte met hem aan de praat. En hij zei van ja, ik wil prima met jou praten, want dat was mijn therapie, erover praten.
0: Ja.
1: En later heb ik aan hem gevraagd van na zijn verhaal van vind je het ook goed als we met jouw vriendengroep daarop terugblikken? Want die jongens zien elkaar elk weekend al meer dan 15 jaar. Ja. Dus dat is een hele bijzondere vriendengroep. En ik dacht, hoe hebben zij dat ervaren? Ja. Als iemand van jouw vrienden opeens...
0: Maar het verhaal is ook heftig. Poeh.
1: Ja.
0: Ja. En dat toch wel knap dat ook die jongens dan toch wel ook mee willen werken. Want ik zou me toch wel 2 keer... Nu ken ik jou toevallig.
1: Ja,
0: maar stel,
1: ja.
0: Er komt een willekeurige journalist of een documentairemaker naar mij toe. En die zegt van, hey Ralf, kom eens even en praat eens even over je gevoelens. Nou, ik zou me nog wel even 2 keer achter de oren krabben.
1: Oh ja? Ja, ga er maar aan staan.
0: Ja.
1: Nou, de jongens hadden ook al gezegd van, als we van tevoren alles hadden geweten, dan weet ik niet of we het hadden gedaan.
0: Ja.
1: Maar Björn, we vonden het wel heel fijn om eens daarover te kunnen praten. Want dat zeiden ze ook van ja, meestal weten we niet hoe we de ruimte voor elkaar moeten maken. Wij mannen, om echt even naar elkaar te luisteren.
0: Ja.
1: Want het is toch ongemakkelijk. Want het is veel makkelijker om toch een biertje te pakken of toch een grapje te maken. Maar ja, we zijn allemaal mannen en we hebben ook emoties. En af en toe moeten die er gewoon uit. En dan is het toch wel heel lekker als ik... Als documentaire maken met iets kwetsbaars beginnen om iets te delen, dan willen andere mannen dat ook wel doen. En dat was ook zo in die vriendengroep. Ja.
0: En dat onder het genot van een biertje, dat maakt het dan ook wel weer echt Twents, hè?
1: Dat hielp wel.
0: Ja, uiteraard.
1: Ja, ik kwam met een kratgolse aanzet inderdaad. Ja.
0: Je zegt zelf al, hey, je moest ook jezelf een beetje blootgeven. Hè? Je hebt ook een gesprek gehad met een psycholoog. Hè? Dat komt ook terug in die documentaire.
1: Ja, zeker.
0: Dat lijkt me ook wel heftig om dat terug te zien.
1: Ja, was het ook.
0: Of te ervaren.
1: En ook om het te doen.
0: Ja.
1: Ik had er met een vriendin van tevoren over van het plan dat ik zelf dus over mijn eigen verleden met een psycholoog op gesprek ging. En toen dacht ik, ah, dat doe ik wel even. Maar ja, als je daar dan zit en je hebt de hele cameraploeg om je heen en allemaal camera's op je neus en lichten, dan kun je je nergens meer achter verschuilen.
0: Nee.
1: En dat is wel iets wat ik heel lang heb gedaan als Twentse man en nog steeds doe. Dat ik die Twentse nuchterheid juist als een soort van schild draag.
0: Ja.
1: Om mezelf maar een houding te kunnen geven als iets te dichtbij komt. Maar dan, als je met een psycholoog in gesprek gaat, ja, dan kan het niet. Dan moet je.
0: Moet je gewoon vrij uit. Maar hoop je nu dan ook een beetje, je geeft het zelf al aan, hè, de veel mannen die hebben toch al wel gereageerd. Hoop je nu dat er mannen zijn die dan echt denken van, ja, misschien moet ik toch maar eens een keer naar een psycholoog. Of misschien moet ik maar eens een keer met iemand gaan praten met mijn emoties. Is dat ook een beetje een achterliggende gedachte daarvan?
1: Ja,
0: van die documentaire?
1: Wel, ja. Dus,
0: kijk, want
1: dus,
0: als je maar één persoon kunt helpen, bij wijze van spreken.
1: Zou dat prachtig zijn. Ja, voor mij is het meer, misschien breder dan dat. Namelijk dat we, kijk, die trotse nuchterheid, dat moeten we koesteren. En dat heb ik ook als vertrekpunt genomen om deze documentaire te maken. Dat we gewoon over gevoel praten als mannen, dat geen zeikerig onderwerp is. Nee. Maar dat dat in een normaal gesprek komt te staan.
0: Ja.
1: Want ik ben ook in het Heracles-stadion geweest en met een Heracles-support ook daarover gesproken. En daar is het gewoon normaal.
0: Ja.
1: En ik heb proberen te laten zien met die documentaire dat in de keet, in het voetbalstadion, met een biertje, dat we dat ook kunnen doen. Dat je nog steeds man kan zijn en daarover kan praten. Dat het naast elkaar kan bestaan.
0: Ja. Ja, ik vind het knap. En ik hoop ook dat dat inderdaad een beetje aanslaat. En dat ook dat een beetje door gaat dringen bij de mannen. Want dat mag denk ik wel een beetje, toch?
1: Ja, vind je?
0: Ja, dat denk ik wel. Als ik ook een beetje naar mezelf kijk, in mijn vriendengroep, in mijn omgeving.
1: Ja.
0: Maar als je het dan hebt over een echte Twentse man, ja, dan durf ik wel rustig nu in de spiegel te kijken en zeg, zo voel ik mij ook wel een beetje.
1: Ja, ja.
0: Zo is het natuurlijk wel.
1: Nou ja, dat zeg je ook goed, hè. Want ik laat in mijn documentaire ook cijfers zien. Namelijk dat bijna 3 keer zoveel Twentse mannen uit het leven stappen als vrouwen. En dat is wel gewoon een heel opmerkelijk fenomeen.
0: Ik schrok daar wel een beetje van, eerlijk gezegd.
1: Ja, ik ook. Ik had ook niet verwacht dat dat... En ik denk dat we daar misschien wel te makkelijk overheen stappen. Ik denk dat er heel veel, en ik weet, Twentse mannen zijn die veel meer voelen van binnen dan dat ze laten zien. En dat is de reden waarom ik met zoveel mannen ook ben gaan praten in die film. Ja. Om te kunnen laten zien, zie je wel, je kan en nuchter en trots en kwetsbaar zijn en nog steeds gewoon een sterke Twentse man zijn.
0: Ja. Superleuk dat je er bent, Bjorn. Heb je nog even de tijd om te blijven? Ik vind het leuk. Ik wil even een plaatje tussen doordraaien en dan praten we zo even verder met je over Twentse mannen huilen niet.

0: Douwe Bob hoorde je samen met Zera en het could have been us, juist. Zo moet ik het eventjes helemaal goed uitspreken. Voor de mensen die het nog interessant vinden voor het voetbal, natuurlijk de WK-wedstrijd Engeland tegen Congo. Harry Kane, die heeft een minuut of 10 geleden de gelijkmaker gestuurd. De 85ste minuut, 1-1. Ja, bij mij aan tafel nog steeds Bjorn Blom, documentairemaker. Twentse mannen huilen niet. Ja, je knikt alweer zo eenstemmig. De reacties over het algemeen, was het goed? Hè? We gaan er net al even voor. Heb jij ook al enig idee hoe het kan? Hè? Veel jonge mensen in Twente, hè? Schijnbaar veel mentale problemen, komt ook voor in jouw documentaire. Heb je daar zelf voor jezelf wel een beetje een vinger achter kunnen leggen waar dat een beetje vandaan komt? Zijn we dan met z'n allen zo nuchter en zo eigenwijs? Moet je het zien?
1: Ja, misschien wel. Nou, ik denk omdat wij elkaar altijd vertellen dat wij nuchter zijn en trots zijn, dat je dan je automatisch gaat verhouden tot dat stereotype. Ja. Bewust of onbewust. En als je dan daarvan afwijkt, zeker in een trouwe gemeenschap of een hechte gemeenschap als Twente, dan kan dat wel heel ongemakkelijk voelen als je wel iets van het gevoel op tafel gooit.
0: Ja. En wat ik mij eigenlijk een beetje afvraag, hè? Die jongen die is verslaafd geraakt. Hoe gaat het nu met hem? Hij is nu weer helemaal...
1: Ja, zeker. Hij gaat de opleiding tot de ervaringsdeskundige ook volgen.
0: Ja.
1: Om juist ook andere mannen juist de woorden te geven om over gevoel te praten. Want dat heeft voor hem heel erg geholpen. En ik denk ook dat dat ook een van de redenen is waarom we misschien juist er ook niet zo makkelijk over hebben. Omdat we ook nooit... leren om het onder woorden te brengen. Als je de woorden niet hebt, ga er maar aan staan, Ralf.
0: Ja, dan wordt het heel erg moeilijk. Heb je nu nog een vervolg hierop in je gedachten? Of denk je van, dit was het? Of borrelt er nog dingen bij jou dat je denkt van, want het onderwerp... Ik heb een beetje het gevoel dat het nog niet helemaal klaar is bij jou. Heb ik dat goed of...
1: Nou, dat heb je goed aangevoeld, Ralf, zeker. Nee, misschien ga ik alle provincies af, dat weet ik niet.
0: Nee. Maar niet zozeer alle provincies, maar ik heb het gevoel dat het af en toe nog een beetje borrelt.
1: Ja, jawel. Zeker die Twentse volkszaad vind ik ontzettend interessant. En ik denk dat heel Nederland daar een voorbeeld aan kan nemen. Over hoe wij hier met elkaar omgaan en hoe we in ieder geval proberen naar elkaar om te kijken. En ja...

0: in de Groningen inderdaad. Nou ja,
1: Groningen.
0: Ik zeg altijd van in de Randstad denken ze dat ze over gevoel kunnen praten en in Twente vinden dat gewoon lastig.
1: Okay.
0: Ik denk niet zo heel veel dat er heel veel verschil in zit. Maar ik ben wel hoopvoller voor een regio als Twente. Omdat we wel enorme liefde voor elkaar voelen. Maar dat niet altijd onder woorden weten te brengen.
1: Ja.
0: En daarom had ik eigenlijk voor de documentaire ook weinig moeite om mannen voor de camera te krijgen. Want mannen hebben gewoon net even een zetje nodig van een andere man. En dan lopen ze wel leeg.
1: Ja.
0: Het zit er wel.
1: Het zit er wel, ja.
0: Je hebt gewoon af en toe moeten we elkaar wat meer de ruimte geven om gewoon te voelen wat er is. En in de Randstad is dat veel individualistischer.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik dan nog wel enigszins een beetje positief.
0: Ja.
1: Om te horen. Ja, als Twente, als Tukker.
0: Ja.
1: Toch? Of ben ik nou een beetje chauvinistisch?
0: Ja, en terecht.
1: Ja, nee, oké. Okay. Hey Bjorn, wij gaan richting het nieuws van 8 uur. Ja, ik kan hier eigenlijk nog wel uren over praten. Ik zou het leuk vinden als er nog ooit een keer een vervolg komt. Of je hebt nog wat leuks op de plank zitten. Dat je nog graag een keertje weer terugkomt bij mij.
0: Ja, zeker. Zou ik leuk vinden.
1: Maar graag,
0: in de tussentijd is hij in ieder geval op YouTube te zien.
1: Oké, okay, super. Twentse mannen huilen niet. Bjorn, dankjewel voor je komst naar de studio. Take a

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: tuincentrum.nl/luister.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almin.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
2: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Spectaculaire beelden op de Amerikaanse tv van twee mensen die bovenop het Empire State Building in New York stonden, op 440 meter hoogte. Ze werden live gefilmd en te zien was dat ze een spandoek uitrolden met een vredesboodschap. Ze zijn uiteindelijk uit zichzelf naar beneden gekomen, maar wel opgepakt. Tijdens corona hadden leden van het Outbreak Management Team niet zo vaak moeten aanschuiven in talkshows. Dat zei oud-OMT-voorzitter Jaap van Dissel voor de parlementaire enquêtecommissie. De leden zaten er vaak ook namens hun eigen beroepsvereniging. En dat was volgens van Dissel voor de kijkers verwarrend. Amsterdam is tevreden over de aangescherpte maatregelen op Koningsdag. Maar het kan nog beter, zegt burgemeester Halsema. Zo waren er nog steeds te veel mensen die feest kwamen vieren en waren er klachten over illegale feesten en het gebrek aan toiletten. Dat zou kunnen worden opgelost met evenementterreinen. En op het toernooi van Wimbledon zijn alle Nederlanders nu uitgeschakeld. Jesper de Jong was in de tweede ronde niet opgewassen tegen het Braziliaanse supertalent João Fonseca. En Botik van der Zandschulp liet zich verrassen door een Roemeen die op papier veel zwakker is. Tellen Griekspoor lag er al uit. Het weer dan van weer online. Vanavond helder. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart het weer op. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP Nieuws.
6: Het is zomer in Twente.
4: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
6: Hier komt Twente samen.
4: Dankjewel
6: dat ook jij erbij bent.
4: Twente FM.
6: Dit is de Twente FM avonddienst
4: met Ralf Veenhuis.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All, actuele en nieuwe muziek op deze woensdagavond, 8 minuten over 8. Welkom bij deel 2 van de avonddienst. Straks nog het lokale nieuws uit jouw regio. Hoor je nu, binnen nu en een half uurtje. En ik heb nog een tweetal leuke items voor je. Ja, actueel, vers van de pers. Ja, Engeland, hè, door de oog van de naald. Dankzij Harry Kane, 2 doelpunten. In de 86e minuut scoorde hij de 2-1 tegen Congo. En dat betekent dat ook Engeland door is na de volgende ronde. Het is woensdagavond. Wees welkom bij de avonddienst. We gaan richting de jaren 90. Daar komt deze dame vandaan. Dit is Madonna en Ray of Light.

0: Nederlandstalige muziek. Ja, het zonnetje schijnt gewoon. Dus ik dacht van, ja, dan moeten we gewoon Jan Smit maar even draaien. Tranquilo, hoorde je. Ja, 5 mannen zijn door de rechtbank van Overijssel veroordeeld tot het gevangenisstraffen van 18 maanden voor een geraffineerde vorm van bankhelpdeskfraude. Nou, wat is er dus gebeurd? Er kwam dus een medewerker aan de bel bij een man in Rossum. Het bankpasje werd en de codes werden gejat, zeg maar. En vervolgens gingen de mannen naar de pinautomaat en die pinden maar liefst €4.000 van deze rekening. Gelukkig zijn ze opgepakt en ze zijn dus vandaag veroordeeld. Meer kun je nalezen op onze site 120.nl of anders twentefm.nl. Ja, de band Ypres Hangout speelt vrijdagavond covers van legendarische bands en artiesten, waaronder QB and the Blizzard, Herman Brood en uiteraard Johnny Cash. Dit alles gebeurt in de muziekkoepel in Zuid-Berghuizen. Ja, en wij spraken daarover met Ype Rode en hij is natuurlijk de frontman van deze band.
1: Daar is een hele gezellige avond, 3 juli aanstaande vrijdag. Ik speel daar met mijn beide bandjes, met eigenlijk Ypres Hangout. Dat is een zeskoppige bluesband die eigenlijk hele leuke muziek speelt. Chuck Berry, Kerry Moore, Little Walter, The Thunderbirds, maar ook zeg maar Howling Wolf, Eric Clapton, Blues Brothers, Billy Swan. Alles komt daar een beetje tot zijn gehoor, zeg maar. En daarna ga ik met een leuke liedjesband. En dat is een band eigenlijk van oude muzikanten die eigenlijk al een hele reeks achter zich hebben. Daar gaan we lekkere, leuke liedjes mee maken. Vandaar ook de naam Leuke Liedjesband. Ja, en daar spelen wij Dire Straits. Maar we doen ook Blondie, Emmylou Harris en nou noem eigenlijk allemaal maar op. Helemaal te gek. Het wordt eigenlijk een avond om lekker lui in zo'n park. Lekker drankje erbij en genieten van de muziek. Ja, en dat alles wordt natuurlijk helemaal mogelijk gemaakt door Hallo Berghuizen, waar in de, hoe dat organisatie, de heer Nijland, Felix Nijland, een kei van een organisatie, joh, dat is gewoon super. Dat organiseert helemaal goed. En dat doet ons natuurlijk heel veel vreugde om daar te mogen spelen. Die naam die is een beetje zo gekomen van, we zaten in mijn oefenruimte, een garagebox achter thuis. Nou, die heb ik dan zeg maar omgebouwd, oefenruimte van gemaakt. Ja, potje bier erbij, weet je wel. Mijn achtergrond, ja, ik sta al 50 jaar op een podium. Ja, je bent ermee opgegroeid. Les gehad van Karel Borghuis, een toch wel een begrip bij ons in Oldenzaal. Die heeft me nootjes leren lezen. En als ik kijk ook vroeger, eigenlijk vroegere jaren, je komt dan als een hardrockgitarist, 15 jaar, je bent jong, haar op je rug, je weet hoe dat gaat. Maar dan merk je al heel snel, hardrock is hartstikke mooi. Je speelt in club- en buurthuisjes. Maar het kost je alleen maar poen. En dan denk ik mezelf, ja, en dan komt vrouwtje lief, je moet gaan samenwonen. En dan moet je wat geld gaan verdienen. Ik denk, laten we eens wat commercieels gaan doen. En dan ga je dus bruiloftsbandjes af.

0: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
3: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesbuffet. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Bart Meijer. FC Twente verhoogt met ingang van het nieuwe seizoen de horecaprijzen in het stadion. Het gaat om bierfrisdrank, het broodje Twente ham en een broodje hamburger. De prijs van een klein glas bier of frisdrank stijgt van 2,75 naar 2,95... terwijl een grote bier of een grote frisdrank met 40 cent stijgt naar 5,90 €. De kosten voor onder andere inkoop en horecapersoneel zijn flink gestegen, laat FC Twente weten. Een 13-jarige jongen uit de gemeente Losser is afgelopen nacht mishandeld door een groep jongeren in het Duitse Gronau. De groep hield hem staande toen hij op zijn fatbike door de stad reed. De jonge Twentenaar liep daarbij verwondingen op aan zijn benen en zijn linkeroog. Het ging mis rond 2 uur 's nachts op de Neustraße. De politie onderzoekt de mishandeling en zoekt getuigen. De FBK Games zijn nog maar net voorbij en Hengelo maakt zich alweer op voor het volgende grote atletiek evenement. Op zaterdag 25 juli en zondag 26 juli wordt in het FBK stadion het NK Atletiek gehouden. Henk Koopman van atletiekvereniging NPM is voorzitter van de lokale organisatiecommissie. Hij laat weten dat de organisatie nog op zoek is naar mensen die willen helpen als vrijwilliger. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar 13 of 14 graden. Morgenochtend begint met zon, maar in de middag trekt het regengebied over. Het wordt morgen 23 graden.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.
1: De avonddienst.

Ja, terug in de tijd met de Good Old Rockers van Kiss. Je hoorde Sure Know Something, daarvoor het laatste nieuws uit jouw regio. Kun je nalezen op onze site 120.nl of anders 120fm.nl. Nou ja, zo dadelijk hoor je nog Stefan Kotter. Want het dorpsfeest in Overdinkel staat voor de deur. En ja, wij spraken met hem daarover. Dat is zometeen hier op deze woensdagavond. Eerst nog muziek, waaronder van deze dame. Haar doorbraak betekende dit en ze werd een superster. Dua Lipa, dit is Be The One.

0: Glenn Frey, 1984, The Heat Is On, op deze woensdagavond hier bij Twente FM. Ja, een 13-jarige jongen uit de gemeente Losser is afgelopen nacht mishandeld door een groep jongeren in het Duitse Grono. De groep hield hem staande toen hij op zijn fatbike door de stad fietste. De jonge Twentenaar liep verwondingen op aan zijn been en linkeroog. Ja, het voorval gebeurde rond een uurtje of twee afgelopen nacht. Dat op de Neustraße in Groningen. Ja, een van de verdachten die hield de tiener aan, hield de tiener vast bij zijn arm en drukte hem tegen de muur. Vervolgens zouden verschillende jongeren hem hebben geslagen met stokken en soortgelijke voorwerpen. Dit alles kun je nalezen op onze site 120.nl of anders 120fm.nl. Het is weer tijd voor het jaarlijkse dorpsfeest over Dinkel. Vanaf vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli staat het dorp in het teken van ontmoeting, muziek, lekker eten en activiteiten voor jong en oud. De toegang is het hele weekend gratis en wij spraken daarover met Stefan Kotter.
1: Elk jaar in het eerste weekend van juli inderdaad. En ja, dat hebben we 3 jaar geleden weer een beetje opgepakt. Op het dorpsplein in Overdinkel. Helaas dit jaar, maar dat weten we allemaal inmiddels, zonder het Nederlands elftal op het plein. Terug naar het dorpsfeest. We beginnen vrijdag met een ondernemersbarbecue. Met de ondernemersclub uit Overdinkel. Volgens mij zijn we met een goede 70 ondernemers gezellig aan het barbecue op het plein. 'S Avonds gaan we door naar een feestavond. Waarbij de Euro's op het podium staan. Vorig jaar voor het eerst gedaan. En dit jaar doen we dat weer. Ja, dat was fantastisch. Ja, voor de jongens is het thuiswedstrijd. En ja, dat wordt heel goed ontvangen. En de jongens zetten gewoon iets geweldigs neer. Dus ja, dat is voor vrijdag. Zaterdag gaan we dan door met het programma. Beginnen we rond het middaguur met een dorpslunch. Die wordt aangeboden door de Plus hier in Overdinkel, Plus van Haren. En daarna een kindermiddag, 's avonds weer een feestavond. Er staat een tribute band, Tribute to All. Die begint rond de uur of 7. Daarna partyband Herde en Meester. En zondag schieten we een beetje terug in de traditie van wat vroeger ook het Uregiofeest was. Maar de heren en dames van de Grenslandkapel staan dan op ons podium. En we sluiten af met Danny Panadero. En wat ook heel leuk is, is dat de dames en heren van Rintintin uit Losser, ja, die komen ook nog even voor een gastoptreden. Die sluiten even aan bij de Grenslandkapel. Maar dat is ook wel heel leuk om die samen op het podium te zien.

Het komt nog net even zo voor de klok van 8 uur. Eentje uit de oude doos, zeg maar. Ik moest nog even de stof eraf blazen. Zo oud was die inmiddels alweer. Uit Volendam, je hoorde de Cats. Magical Mystery Morning. Het zit er wel op deze woensdagavond hier bij Twente FM. Wat betreft de avonddienst straks na 8 uur of 9 uur... gaan we verder met de dagdienst. Om 9 uur staat het gehele programma.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Tijdens de coronatijd hadden mondkapjes weinig effect. Daarom blijft oud-voorzitter van het Outbreak Management Team, Jaap van Dissel, erbij dat hij zich daartegen terecht had verzet. Tegen de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat uit Noord.

0: Volgens onderzoek bleek dat 100.000 mondkapjes maar één besmetting konden voorkomen. In Venezuela komt een periode van nationale rouw voor de slachtoffers van de aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president van Venezuela aangekondigd. De rouwperiode begint vannacht en duurt 7 dagen. Het officiële dodental van het natuurgeweld staat nu op zeker 1900. In New York zijn 2 mensen helemaal bovenop het Empire State Building geklommen. Ze rolden er een spandoek uit met een vredesboodschap. Maar hadden nog een verrassing in petto. Op het antenneplatform op 440 meter hoogte ging een van hen op de knieën voor een huwelijksaanzoek. Eenmaal weer beneden werden ze opgepakt. En Engeland staat in de 8e finales van het WK voetbal. Al was het tegen Congo wel met hangen en wurgen. Congo opende namelijk na 7 minuten al de score. En het duurde tot ver in de tweede helft voordat Engeland de achterstand met 2 doelpunten omboog. Ze werden allebei gemaakt door Harry Kane. Het weer dan, van weer online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente.
3: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
2: Hier komt Twente samen.
3: Dankjewel
2: dat ook jij erbij bent.
3: Twente FM. De nachtdienst.

0: maanden ben je helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Bart Meijer. FC Twente verhoogt met ingang van het nieuwe seizoen de horecaprijzen in het stadion. Het gaat om bierfrisdrank, het broodje Twente ham en een broodje hamburger. De prijs van een klein glas bier of frisdrank stijgt van €2,75 naar €2,95... terwijl een grote bier of een grote frisdrank met 40 cent stijgt naar €5,90... De kosten voor onder andere inkoop en horecapersoneel zijn flink gestegen, laat FC Twente weten. Een 13-jarige jongen uit de gemeente Losser is afgelopen nacht mishandeld door een groep jongeren in het Duitse Gronau. De groep hield hem staande toen hij op zijn fatbike door de stad reed. De jonge Twentenaar liep daarbij verwondingen op aan zijn benen en zijn linkeroog. Het ging mis rond 2 uur 's nachts op de Neustraße. De politie onderzoekt de mishandeling en zoekt getuigen. De FBK Games zijn nog maar net voorbij en Hengelo maakt zich alweer op voor het volgende grote atletiek evenement. Op zaterdag 25 juli en zondag 26 juli wordt in het FBK-stadion het NK Atletiek gehouden. Henk Koopman van atletiekvereniging NPM is voorzitter van de lokale organisatiecommissie. Hij laat weten dat de organisatie nog op zoek is naar mensen die willen helpen als vrijwilliger. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar 13 of 14 graden. Morgenochtend begint met zon, maar in de middag trekt het regengebied over. Het wordt morgen 23 graden.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang.

0: verzekeringen en hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws. Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Op Videoland is binnenkort ook sport te zien die nu alleen op Viaplay is. Zoals Engels voetbal, darts en de Formule 1. Videoland heeft namelijk de Nederlandse tak van Viaplay overgenomen. De medewerkers gaan ook mee. Er wanneer de sporten te zien zijn op Videoland is nog niet bekend. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 2300. Maar nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Bij de slachtoffers komt een periode van nationale rouw. Die begint vannacht en duurt een week. In het noorden van Venezuela zijn zeker 50.000 gebouwen verwoest. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. En Sony maakte vandaag bekend dat je nieuwe games voor de PlayStation over 2 jaar alleen nog maar kunt downloaden. Het is dus afgelopen met de CD en daar zijn de fans erg teleurgesteld over. Ze kunnen een spel namelijk niet meer doorverkopen als ze hem eenmaal zat zijn. Dat levert altijd nog een paar tientjes op. Het weer dan van weer online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen. En het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
4: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een start? Allrounder of switcher, ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Wandelaar Ben Keizers uit Oldenzaal heeft tijdens zijn 2500 kilometer lange tocht meer dan €8000 ingezameld voor onderzoek naar ruggenmergletsel door de Wings for Life Foundation. Hij begon op 22 maart en loopt nog 2 weken door. Met 250 donateurs hoopt hij het einddoel van €10000 te bereiken voordat hij zijn inspannende tocht afsluit. De gemeenteraad van Oldenzaal keurde unaniem de conceptversie van de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie goed. Het college voegde amendementen toe die de voltallige oppositie wilden verwijderen, maar de coalitie blokkeerde dit succesvol. De ROS bevat de gezamenlijke toekomstvisie van 14 Twentse gemeenten over thema's als wonen, mobiliteit, economie en duurzame energie. In Oldenzaal start donderdag 2 juli de verkoop van 30 woningen in Zuid-Berghuizen. Projectontwikkelaars BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Trebbe bouwen in totaal 90 woningen met gevarieerde types, zoals rijwoningen, hoekwoningen, 2-onder-1 kapwoningen en appartementen. De nieuwe wijk ontstaat tussen de Groene Loper, Boorskoetelaan, het Spoor en Sustakenbeek. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond klaart het op, het is nog een tijdje zonnig. Komende nacht is het vrij helder. Het koelt af bij weinig wind naar 14 graden. Morgen begint ook zonnig. In de loop van de ochtend neemt vanuit het noordwesten wel de bewolking toe.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: turn to dust. All that I adore.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Ja, de muziek staat op één.
3: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
4: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
3: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Wil jij €500 netto verdienen?
8: Wat?
7: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
8: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
9: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. Een man uit Limburg heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor de moord op zijn vrouw. Hij moet nu zeker 21 jaar de gevangenis in plaats van 14. Dat was voor doodslag. Het stel woonde in Reuver en had twee zoontjes. De man probeerde met allerlei leugens te verbergen dat hij hun moeder had vermoord. De Franse politie heeft een verwarde vrouw doodgeschoten in Parijs. Agenten kwamen af op een melding dat ze in de kelder van een restaurant zat en toen ze aankwamen trok ze een mes. De agenten voelden zich zo bedreigd dat ze het vuur openden. Ze zeggen dat de vrouw in een staat van waanzin verkeerde. En tot slot een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer de Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheid.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl.

0: www.twente.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Iran en de Verenigde Staten zetten hun gesprekken over het beëindigen van de oorlog voort. Dat hebben beide landen afgesproken na indirect overleg in Qatar. Volgens de bemiddelaars is er vooruitgang geboekt, onder meer over het Iraanse kernprogramma. De volgende gesprekken zijn na de begrafenis van de Iraanse leider Ali Khamenei. In de Tweede Kamer is JA21 bereid de stikstofplannen van het kabinet te steunen. Niet uit enthousiasme, maar omdat stilstand schadelijker is, zei Kamerlid Goudswaard. Hij stelt wel voorwaarden, maar zei niet precies welke. JA21 worstelt vooral met het maximum aantal koeien en de strengere regels rond natuurgebieden. Een stel heeft in New York voor flink wat opschudding gezorgd door illegaal de top van de Empire State Building te beklimmen. Op grote hoogte rolde ze een spandoek uit met een vredesboodschap. Daarna volgde nog een stunt. Een van de twee ging op één knie voor een huwelijksaanzoek. Na afloop werden ze allebei opgepakt. En Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: België heeft zich na een spannende pot geplaatst voor de 8e finales van het WK. De Belgen wonnen met 3-2 van Senegal dankzij een penalty in de 120ste minuut. Eerder hadden ze een voorsprong weggegeven, waardoor een verlenging nodig was. Daarin trok België op het allerlaatste moment alsnog de overwinning over de streep. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht brand uitgebroken in een hotel na een Russische droneaanval. Daarbij vatte het dak van een gebouw vlam. Ook op andere plekken in de stad waren explosies te horen en kwamen resten van drones neer. De aanval is volgens de burgemeester nog bezig. Inwoners moeten in schuilkelders blijven. FIFA-baas Infantino heeft gereageerd op de dood van 4 Mexicaanse voetbalfans. Zij kwamen om tijdens de viering na de 2-0 overwinning van Mexico op Ecuador op het WK. Infantino noemt het nieuws diep triest en wenst de nabestaanden veel sterkte. Na de wedstrijd gingen zo'n 1 miljoen mensen de straat op om de overwinning te vieren. De woningmarkt koelt af door de hogere hypotheekrente. Dat verwacht ABN AMRO. Volgens de bank stijgen de huizenprijzen daardoor minder hard dan eerder gedacht. Door het aanhoudende woningtekort en de hogere inkomens blijven de prijzen wel verder oplopen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Bij de viering van Katie Coty in Almere zijn vanavond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. De politie moest ingrijpen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had. De politie heeft een voorwerp gevonden dat op een vuurwapen lijkt en onderzoekt of het echt is. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Tientallen mensen zijn geëvacueerd en honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Inmiddels is zo'n 800 hectare natuur afgebrand. Door de aanhoudende droogte, harde wind en het heuvelachtige gebied is de brand moeilijk te bestrijden. Het aantal mensen met ebola in Congo is gestegen tot ruim 1400. Van de besmette mensen zijn er inmiddels ruim 430 overleden, meldt de regering. De uitbraak is extra zorgelijk omdat het gaat om een variant waarvoor nog geen speciaal vaccin bestaat en die lastig te behandelen is. En wie droomt van een eigen plekje voor de vakantie krijgt goed nieuws. Vakantiehuizen waren vorig jaar iets goedkoper dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het kadaster. Gemiddeld kosten ze